0: Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Bas met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Bes met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1

0: met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Bennis met het Radio Rijnmond nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn aan het begin van de nacht twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam in de struiken terecht. Twee inzittenden van de ene auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen is ongedeerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing in Schiebroek. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken, douchen of om tanden te poetsen. Bij een controle is in het water de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren, maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. Wie een lagere weerstand heeft, kan er bovendien flink ziek van worden. Door het water 3 minuten te koken, verdwijnen de bacteriën die eventueel in die leidingen in Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht terecht zijn gekomen. Douchen is geen probleem. Een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport was korte tijd helemaal afgesloten. En op de Albert Plesmanweg in Rotterdam-Waalhaven is rond middernacht een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg een tijdje in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval op de Rotterdamse Albert Plesmanweg precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het weer nog, zowel vandaag als morgen geregeld zon en de hele dag droog. Vooral langs de kust is er veel zon. Maxima vandaag en morgen zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn aan het begin van de nacht twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam in de struiken terecht. Twee inzittenden van de ene auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen is ongedeerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing in Schiebroek. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken, douchen of om tanden te poetsen. Bij een controle is in het water de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren, maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. Wie een lagere weerstand heeft, kan er bovendien flink ziek van worden. Door het water 3 minuten te koken, verdwijnen de bacteriën die eventueel in die leidingen in Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht terecht zijn gekomen. Douchen is geen probleem. Een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport was korte tijd helemaal afgesloten. En op de Albert Plesmanweg in Rotterdam-Waalhaven is rond middernacht een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg een tijdje in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval op de Rotterdamse Albert Plesmanweg precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het weer nog, zowel vandaag als morgen geregeld zon en de hele dag droog. Vooral langs de kust is er veel zon. Maxima vandaag en morgen zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht en Papendrecht. En natuurlijk ook in de Drechtsteden. En ik zit hier achter een glaasje water. Net nog kunnen scoren bij de supermarkt. Want ja, hier ook in de studio kunnen we geen water drinken. Want ja, koffie met een colibacterie, ja, dat neigt toch wat op toiletgang. Dus we zitten hier met een glaasje Aqua Panna uit Toscanië. Ja, dat wordt daar alleen in de beste restaurants geschonken. Want de goedkope water was er niet meer. Dus we zitten hier exclusief bij Studio De Wit aan de Aqua Panna. En we gaan nu over naar de muziek. En Hans Huisvat heeft vast weer wat voor u.
2: Zeker. We beginnen met Billy Joe.

0: Aan de telefoon heb ik Hans van der Bunten. En Hans van der Bunten is de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum hier in Dordrecht. En dat is een verhaal langzamerhand aan het worden, wat op een soap ging te lijken, meneer Bunten, van der Bunten. Want goedemorgen, want het onderwijsmuseum moest weg. De gemeente stopte met de subsidie. De rijkssubsidie zou wegvallen. Vervolgens gloorde er weer wat licht aan de horizon. De gemeente was alsnog bereid om toch weer die subsidie te geven. En er kwam zelfs geluid dat de Tweede Kamer was ermee eens dat er het onderwijsmuseum zou moeten blijven bestaan. En toen kwam er weer een minister die zei van dat is maar beperkt. En hoe zit het nu precies?
1: Ja, het is niet een soap, het is wel een politieke dynamiek. En die ook speelt tijdens de verkiezingen, denk ik. Maar hoe de stand van zaken op dit moment is dat we in ieder geval op 25 juni opengaan met een nieuwe tentoonstelling. Verborgen verhalen. Met 100 originele tekeningen van Marit Thornquist.
0: Ja, de bekende Nederlands-Zweedse illustrator. Hè?
1: Ja. Ja. En die staat over de zomer voor families, maar we blijven dit jaar volledig open. En we zitten in de laatste fase, denk ik, van het maken van afspraken om ook in 27, 28 en 29 gewoon open te blijven.
0: Ja, maar hoe zit het nu met de subsidie? Er was een kamerbrede steun en die werd eigenlijk terzijde gelegd.
1: Ja, dat klopt. Het was de staatssecretaris van de VVD die aangaf, er is wel dekking voor 26, dus dat geld krijgt het museum gewoon. Maar er is geen dekking voor 27 en verder. En daarover kan ik dus ook geen uitspraken doen. En op basis van die uitspraken zijn we gaan praten met zowel de Tweede Kamer als met in gesprek met OCMW en ook met de onderwijssector. En in het gesprek met de onderwijssector hebben we partijen gevonden die het belang van het onderwijsmuseum ondersteunen en die dat ook zien in de komende jaren. En we gaan nu met die partijen en met OCMW in gesprek om ook een oplossing te vinden voor een duurzame toekomst van het onderwijsmuseum. En ik heb alle vertrouwen dat we daaruit gaan komen in de komende week of twee.
0: Ja, u heeft er vertrouwen in. Het vertrouwen kan soms ook snel vertrekken, hè, want dat is natuurlijk een aantal keer geweest. Maar hoe reageert de medewerkers? Hoe reageren die erop?
1: Nou, dat zegt u precies op het juiste weegvlak. Natuurlijk, we zijn een jaar onderweg. Een jaar in hoop, vertrouwen en ongeduld. In eerste instantie, de medewerkers werken nog steeds volop in het museum. En ze zijn nog steeds volop aanwezig met het uitvoeren van het werk wat ze horen te doen en wat ze willen doen. En waar ze aan werken, zowel de vrijwilligers als de medewerkers. En dat is natuurlijk een heel goed teken. Dat daar leggen de medewerkers eigenlijk hun vertrouwen en laten ze zien aan de samenleving, aan de inwoners van Dordrecht. We bestaan nog, we zijn er nog, we zijn gewoon open en u bent elke dag welkom. Achter de schermen is er natuurlijk wel continu het gesprek over, moet ik gaan solliciteren? Wil ik hier wel weg? Hoe ga ik dat doen? Waar ga ik dan naartoe? Wat zijn mijn volgende stappen? Dus daar zit de onzekerheid met name. Gelukkig niet in de uitvoering van het werk, maar wel in, als je naar de toekomst gaat kijken.
0: Ja, het toekomstperspectief is voor de medewerkers is nog niet zeker. En de politiek speelt een duidelijke rol, ook hier in Dordrecht. De gemeenteraad die staat zonder meer achter het gegeven dat het onderwijsmuseum hier moet blijven in Dordrecht. Ook het college heeft zich daarover uitgesproken.
1: Ja, en ik mag wel zeggen dat Joost Veldman, de wethouder cultuur, dat ik daar heel veel steun aan ondervind. En dat we gezamenlijk optrekken richting OCMW om ook daar de juiste snaren te raken. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, en dan is het denk ik ook aan de andere partijen die de lijntjes in de Tweede Kamer hebben. Waaronder de VVD natuurlijk zelf. Hun eigen bewindsvrouw. Die zouden ze kunnen benaderen.
1: Ja, en dat wordt ook gedaan. Zelfs vanuit de VVD hebben we lobby op zowel de Tweede Kamerleden als op de OCMW. En dat wordt, er wordt ook heel veel stille diplomatie bedreven. Dus er wordt gepraat met elkaar. Er worden argumenten uitgewisseld. En ik denk dat dat ook met z'n allen heeft het ertoe geleid dat met name de minister van cultuur, Rianne Letcher, heeft ingezien dat er een belang is voor het onderwijsmuseum en dat belang is breed gedragen in de maatschappij en ook in Dordrecht.
0: Ja, ik las haar uitspraak ook, dat ze toch wel toch enigszins in twijfel verkeerde. Ja, van één kant het willen behouden en tegelijkertijd het spagaat van waar haal ik het geld vandaan met alle bezuinigingen die er nu aankomen. Maar als ik u zo hoor, het breed optrekken ook van de onderwijsorganisaties, politieke partijen die in ieder geval ervoor willen gaan. Nou, dan kun je zeggen, nou, misschien een klein beetje hoop voor de toekomst, die misschien op korte termijn wat meer zekerheid kan krijgen.
1: Ik hoop voor het zomerreces volledige zekerheid te kunnen geven aan het personeel.
0: Goed, nou is het zover, dan bent u van harte uitgenodigd om hier in de studio uit te komen leggen wat er allemaal gebeurd is.
1: Heel graag.
0: Goed, dan wens ik u, u mag ook op sport met uw kinderen, dus ik wens u een prettige sportdag. En tot de volgende keer. En een goed weekend.
1: Tot de volgende keer. Fijn weekend toegewenst.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ja, het was weer de tijd voor de avond, vierdaagse. Ja, in Dordrecht werd het een avond, driedaagse. Want het weer werkte helemaal niet mee. En mijn collega's die zijn op pad geweest en maakten dit verslag van de Dordtse avond, driedaagse.
1: 3, 2, 1, 0!
2: Groot feest, want de Dordtse avond, vierdaagse is woensdag officieel gestart. Of is het driedaagse? Want eigenlijk zou de start dinsdag al zijn, maar vanwege de weersvoorspellingen kon die niet doorgaan.
3: Echt stom dat het gisteren was afgelast, maar het was eerst wel heel hard lang aan het regenen. Alleen jammer dat het dinsdag ging stoppen met toen het zou beginnen.
4: Eigenlijk al vanaf de ochtend al het weer in de gaten gehouden. Met elkaar besloten van ja, wat gaan we wel of wat gaan we niet doen. WhatsApp-groep opgericht, zodat we de teamleiders ook snel konden inlichten. En uiteindelijk overleg gehad met de veiligheidsregio en de onweersbuien en het noodweer wat in Brabant eigenlijk richting het noorden trok. Maakte dat wij veiligheid voor alles hebben gezet en het afgelast hebben.
2: Met een heerlijk zonnetje en een blauwe lucht kan het op woensdag toch beginnen. En daar hebben de deelnemende kinderen duidelijk heel veel zin in.
5: Heel veel zin!
6: Ja, superveel.
5: Heel veel! Heel veel! Heel veel! Heel veel!
4: Ja, het is heerlijk om weer te starten. Blije gezichten, blije kinderen. Heerlijk. Fijn dat we konden starten vandaag.
2: Bij aankomst kunnen de kinderen al genieten van een stukje fruit of groente. En rond 5:30 stroomt het voetbalveld naast het stadion van FC Dordrecht helemaal vol.
4: Als je alle blije kopjes voorbij ziet lopen, als ik ze mag aankondigen en ze toe mag juichen, ja, dan kan mijn dag eigenlijk niet meer stuk. Dan ben ik blij dat ik dit mag doen voor 3100 Dordtse kinderen. En ja, het zou nog toffer zijn als er nog meer kinderen in Dordt mee kunnen gaan lopen volgend jaar. Want dat gun ik elk kind.
2: De avondvierdaagse duurt tot vrijdag. Dan hopen de kinderen in ieder geval op iets heel lekkers.
5: Nou, ja!

0: Ja, dat de randgroep in de samenleving langzamerhand steeds groter beginnen te worden. Dat betekent ook dat mensen gaan bezuinigen. En waar bezuinigen ze dan vaak op? Ja, dingen die ze dan niet per se op dat moment hoeven uit te geven. En tandartsen, wanneer het om de verzekeringspakketten gaat, is daar natuurlijk ook een van de problemen van. Ja, want de schooltandarts, ja, die is er niet meer. En dus het ziekenfonds is er ook niet meer. En ja, dus je ziet dat de tandzorg eigenlijk bepaalde groepen in de samenleving niet meer bereikt. En daar is een andere tandarts dus opgestaan. Een sociaal bewogen tandarts, kan ik wel stellen. En die wil op basis van zeg maar, het etiket budgettandarts, dat past natuurlijk in deze tijd, dus, zeg maar, praktijken gaan openen en luisteren naar dit verslag.
1: Als alles goed gaat, kunnen we minimaal 3 jaar draaien.
2: En dan gaat het over de budgettandarts die sinds deze maand is gestart. Tandartspraktijk Totaal in Ridderkerk is begonnen met deze sociale tandarts. Het houdt in dat mensen die het niet kunnen betalen en geen verzekeringen voor krijgen, toch behandeld kunnen worden voor hun klachten.
3: Wat wij vaak zien zijn dat omdat ouders ofwel minder budget hebben of een angst hebben opgebouwd voor zowel de tandarts als de mondhygiënist, dat ze daardoor hun kinderen ook niet naar de tandarts laten gaan. En hierdoor zien we vaak dat er hele diepe gaatjes zijn, dat de kinderen inderdaad daardoor jammer genoeg met pijn rondlopen. En dat willen we zoveel mogelijk zien te voorkomen.
1: Eén ieder die tussen wal en schip valt die en niet verzekerd is. Nou, en die coördinator doet dat dan samen met de tandarts. Ze kijken van, ja, komt meneer of mevrouw of dochter of zoon in aanmerking voor.
2: Maarten is betrokken bij de Social Store, onderdeel van een stichting die mensen in kwetsbare situaties steun biedt. De stichting heeft de regeling voor de budgettandarts opgericht en kreeg daarbij €1.750 aan financiële steun van de gemeente.
1: En ja, we zijn 1 juni live gegaan, mag ik wel zeggen.
2: Dat het nu van start is gegaan, is zeer positief en volgens Maarten ook nodig.
1: Maar wij merken toch dat er mensen zijn die van, nou luister, eigenlijk niet tussen wal en schip vallen. Die niet verzekerd zijn, laten we zeggen, dak- en thuislozen. En we weten eigenlijk niet van, luister, hoeveel gaat er op ons afkomen. Want het is voor ons ook gloednieuw.
3: Belangrijk inderdaad om de minder bedeelde patiënten ook te kunnen helpen voor goede zorg. En dat, daar staan wij als praktijk voor.
2: Het doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen die het nodig hebben.
3: Zoveel als mogelijk, inderdaad. Het is belangrijk dat we gewoon iedereen goede gezondheidszorg kunnen bieden.
1: Als je er al 10 kan helpen, dan doe ik al dit. Ja.

0: Ja, gisteren werden de inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Hendrik de Ambacht en Zwijndrecht...
1: Papendrecht niet hoor.
0: Opgeschrikt door dat er geen drinkwater genuttigd kon worden. En Evides had een bericht de deur uitgestuurd. En er was sprake van een koolbasseel. En aan de telefoon heb ik Natasja van Brummelen van Evides. U bent hoofdcommunicatie. Ja, wat is er precies allemaal gebeurd, mevrouw van Brummelen?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja.
2: Ja, iedereen werd ervan opgeschrikt. Dat klopt. Ik vind dat ook echt ontzettend vervelend voor de inwoners. Overigens zijn het de plaatsen Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Die drie.
0: Ja.
2: We realiseren ons heel goed dat het lastig is voor de mensen. Het drinkwater voldoet aan

0: hele hoge kwaliteitseisen. En dat betekent dat wij elke dag het drinkwater testen. En gisteren kregen we een positieve uitslag, zoals dat heet, op de E. coli-bacterie bij het drinkwater dat uit onze productielocatie in Baanhoek kwam.
1: Ja.
0: En wij vinden de volksgezondheid ontzettend belangrijk. En daarom hebben we eigenlijk meteen een kookadvies uitgevaardigd. Tegelijkertijd hebben we ook getest in het distributienet bij Dordrecht of het daar in de drinkwaterleidingen te vinden was. En op dat moment was daar geen verhoging. Nee. Maar wij vinden het heel belangrijk dat we gewoon geen risico nemen. Dus vandaar dat kookadvies.
1: Ja, het water moet gekookt worden. Hoe lang moet het koken?
0: Het moet 3 minuten koken voordat het gebruikt wordt. En daarmee dood je eigenlijk de eventuele bacteriën die daarin zouden kunnen zitten. We adviseren wel voor het koken een fluitketel of een pan te gebruiken. Want in waterkokers of koffiezetapparaten kookt het in de regel geen 3 minuten.
1: Ach, nee, want dan slaat hij automatisch af natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe zit het met de mensen die, net zoals wij hier in de studio, we drinken altijd een kopje koffie uit de koffieautomaat, maar die is volgens mij daar ook niet geschikt voor op dit moment.
0: Nee, die is daar eigenlijk ook niet geschikt voor. Het water is sowieso veilig als je het gekookt hebt. Overigens is de kans dat als je het binnenkrijgt heel klein dat je er ziek van wordt. De E. coli-bacterie is een bacterie die bij ons allemaal in de darmen zit. En eigenlijk de meeste mensen worden daar ook helemaal niet ziek van. Maar mensen met een wat zwakkere gezondheid kunnen er wel maag- of darmklachten van krijgen.
1: Ja.
0: En we adviseren mensen dan in dat geval om zich bij de huisarts te melden of de GGD. Maar als je goed gezond bent, dan merk je er eigenlijk helemaal niks van.
1: Nee, maar u kiest voor de zekerheid. En het is een bacterie die de darmflora aantast.
0: Ja, die eigenlijk in de darmen ook zit.
1: Ja.
0: Maar die inderdaad bij mensen die wat minder weerstand hebben, toch wat maag- en darmklachten kan veroorzaken. En die kans is nogmaals heel klein, maar wij willen geen enkel risico lopen. En vandaar dat we voor iedereen een kookadvies uitvaardigen.
1: Ja, wat ik mij afvraag, drinkwaterleidingen, in ieder geval dat is allemaal schoon, het wordt allemaal gecontroleerd. Hoe komt zo'n bacterie in het drinkwater?
0: Nou, dat, voor dit geval weten we dat nog niet, hè. Dat hebben we in onderzoek. Maar eigenlijk altijd komt dat van buitenaf erin. Dus dat kan een lekkage zijn, dat kan ongedierte zijn, maar dat weten we allemaal nog niet. Dus dat gaan we analyseren.
1: Ja, want de oorzaak waardoor het in het water gekomen is natuurlijk ook belangrijk om dat lek boven water te krijgen.
0: Ja, we zijn natuurlijk aan het onderzoeken. We zijn nu ook heel erg aan het testen. Want de volksgezondheid staat voorop. En wat heel veel mensen niet weten is dat drinkwater echt ongelooflijk streng gecontroleerd wordt en aan hele hoge eisen moet voldoen. Dus als we ook maar het kleinste vermoeden hebben dat er sprake is van een besmetting, ja, dan geven we eigenlijk gelijk zo'n kookadvies af.
1: Goed. In ieder geval, de komende dagen moeten mensen inderdaad nog koken. Mensen, vooral is het mensen die kwetsbaar zijn, wat een slechtere conditie hebben. Ja, daar is het zeker van toepassing om niet met deze voorschriften te gaan smokkelen. Want daarmee krijg je een diarree, heb ik begrepen. Dat soort dingen. En daar kunnen mensen ook van uitdrogen. Ja.
0: Ja, dat zou kunnen. We horen ook dat mensen veel fleswater gaan kopen in de winkels.
1: Ja.
0: Dat hoeft niet. Als het 3 minuten gekookt heeft, is het gewoon veilig.
1: Ja.
0: Dus dat betekent voor mensen die denken, ja, ik kan het in de winkel niet krijgen. Ja, het is ook niet nodig om te gaan hamsteren met flessenwater.
1: Mm-hmm.
0: Het is gewoon veilig op het moment dat het 3 minuten gekookt is.
1: Ja, goed. Maar goed, hier in de studio zijn we vanochtend wel even snel naar de supermarkt gegaan. Want de koffieautomaat die durven we niet te gebruiken. En de schappen waren leeg. Ja.
0: Ja, dat hoorden we ook al, links en rechts. Ja. Dat klopt. Goed. Dus dat betekent toch een pannetje ergens doen en gaan koken, ook voor jullie.
1: Dan moeten we,
0: en dan een lekker kopje thee kan wel prima.
1: Ik zal het aan onze technicus doorgeven of die even daarvoor wil zorgen. Dankjewel, Natasja van Brummelen. En ik hoop dat het probleem snel opgelost is.
0: Dat hopen wij ook.
1: Dank je.
0: Nogmaals dank.
1: Ah.
0: Oké, dag.

0: Ja, het houdt maar niet op. Overal waar het woord of de naam AZC valt, zie je langs van protesten komen. En hoe redelijk of hoe reëel die protesten zijn, dat is nog maar de vraag. Vaak gaat het om kleine aantallen. Maar er is altijd een groep die vindt dat ze met woord en daad dwars moeten gaan liggen. We weten ook, elders zijn er oude gemeentehuizen in brand gestoken, ramen ingegooid. En dan gaat zo'n meneer... burgemeesters die zich bedreigd voelen. Dordtse raadsleden van de GroenLinks Partij van de Arbeid... die haatmail kregen nadat ze een vraag hadden gesteld over het AZC-hek. Maar in Nieuw-Lekkerland gaat het weer een stukje verder. Daar is het protest echt broeiend. En luister naar dit verslag.
1: In Nieuw-Lekkerland is woensdagavond opnieuw gedemonstreerd... tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Tijdens de bijeenkomst vlakbij de beoogde locatie werden toespraken gehouden en staken aanwezigen ruim 60 fakkels aan. Daarmee werd symbolisch een rode streep getrokken tegen de komst van het AZC.
2: Wij willen een duidelijk signaal afgeven aan het gemeentebestuur dat wij hier geen AZC willen hebben. Niet op deze locatie, omdat die volledig ongeschikt is, maar nergens in Nieuw-Lekkerland.
1: De locatie in Nieuw-Lekkerland is een van de 5 beoogde opvangplekken in de gemeente Molenlanden. Of er hier aan het Koggenplantsoen daadwerkelijk een AZC komt, wordt later duidelijk. Het gemeentebestuur neemt later deze maand een voorlopig besluit. Begin juli spreekt de gemeenteraad zich erover uit. En half juli moet een knoop worden doorgehakt.

0: Ja, het is eindelijk gelukt. We hebben hem uit zijn bed kunnen krijgen. We hebben hem uit de badkuip kunnen krijgen. We hebben zelfs zijn vrouwtje hier aan de tafel. Peter M. van der Linden is zowaar hier in de studio. En dat is jaren geleden.
1: Applaus voor mezelf.
0: Goedemorgen Peter. Viel het
2: Goedemorgen
0: mee?
2: Ben.
0: Het was erg vroeg.
2: Ja, ik had me een uur vergist. Dus, maar in de positieve zin. Want ik dacht dat het 9:45 was.
0: Ja, dat is heel lang geleden. Een tijd dat jij nog af en toe naar de studio kwam.
2: Ja, precies. Dus ik... ik was al heel vroeg op. Dus ik ben helemaal fris en fruitig, joh. Leuk toch?
0: En de dag ligt voor je, hè?
2: Ja, precies. Ja. Een oude vriend.
0: Twee oude Zwijndrechtenaren hier aan tafel. Michel Valken, straks de hoofdgast. En Peter van der Linden hebben allebei hun roots in Zwijndrecht liggen.
2: Ja. Schoolplein voetballen en dat soort dingen. En andere scholen, denk ik, maar...
0: Ja.
2: Dus wel leuk.
0: De dorpsjongens.
2: Ja, en Michel is ook gestopt met werken, toch?
3: Ja.
2: Ik ben vorig jaar gestopt.
0: Kijk, jongens. De pensionadetafel.
2: De vrouwtje is ook voor de inkomsten.
0: Maar mooi in ieder geval. We gaan straks. Je hoeft niet gelijk weg, hoor. Je kan nog blijven straks als.
2: Gezellig, joh.
0: Ja. Dat kan hier allemaal. Peter, jij hebt een gedicht.
2: Nou, ik heb een kort verhaal uit mijn boekje Wat een toestand. Die Michel kent
4: hem niet al. Aangeschaft,
2: dat is een kort verhaal over de tijd dat je op het schoolplein voetballen met de putdeksels en de flesvoetbal en de jassen waren de doelpalen. Wij deden dat in Zwijndrecht.
0: Dit lijkt wel bijna de inleiding van het liedje van Wim Sonneveld.
2: Ja, een beetje wel,
0: het dorp.
4: Ons dorp.
2: Ik zal het maar... Ja. Want het is weer een hele inleiding die eigenlijk helemaal niet nodig is.
0: Nee, maar
2: het gaat om het verhaal natuurlijk.
0: Goed, het podium is aan jou.
2: Ja. Het verhaal heet Het Offerfeest. Ik was aan het voetballen op het schoolplein van de Wentelwijk. Corneel, Rijn, Ruud en nog een paar fanatiekelingen waren opkomen dagen. We hadden twee doelen gemaakt. Eén doel met twee hoopjes jassen en het andere doel bestond uit het vak van het fietshok. In het midden van het schoolplein stond een vlaggenmast met een groot ijzeren omhulsel. Dat heette de laars. We gebruikten dit object vaak creatief als kaatsend element om een E2'tje mee te maken. Er waren ook putdeksels die we soms gebruikten als we met te weinig waren. Dan trokken we de putdeksels omhoog en was het de kunst om het putdeksel te raken. Degene met het minst geraakte putdeksels had gewonnen. Je kon ook nog lelijk vallen in de put, maar dat donderde niet. Als er echt heel weinig spelers waren, deden we flesvoetbal. Een open plastic fles, gevuld met water, moest dan met de bal leeggetikt worden. Af en toe belandde de bal op het dak. En zo leerden we klimmen. En zo kwamen de dagen wel door. Vandaag had ik mijn VV Zwijndrecht shirt weer eens aan. Mijn moeder had het nummer 6 achterop genaaid. Maar ik wilde eigenlijk een 7. Maar die waren uitverkocht bij Sporthuis Peter. We gingen eerst poten. Na het poten kwam ik in een team met Ruud, André en Hans. We moesten tegen een team van Rijn. Rijn was een paar jaar ouder dan wij. Hij was zwaar christelijk en ongelooflijk fanatiek. Mijn plezier bestond uit het dollen van Rijn. Dat deed ik door hem tussen de benen door te spelen en verbaal op de hak te nemen. Ik deed dat meestal in rijmvorm. Ik had sneldichter Willy Alfredo wel eens op televisie gezien en dat vond ik ontzettend grappig. Veel verder dan Rijn, Algra is een sukkel, tralala, zal het niet geweest zijn. Toch, waarschijnlijk was ik een van de eerste rappers van Nederland. Rijn hield mij echter te vriend, want ik was een van de weinigen met een eigen voetbal. Als ik er niet was, ging hij bij mijn moeder met zalvende woorden de bal lenen. Afijn, dat was Rijn. We begonnen met het potje. We hadden het doel van het fietshok en stonden achter. Na 5 minuten was het 2-3. Hans viste de bal uit het hok en wierp de bal naar Ruud. Ruud tikte de bal mijn richting op. Ik nam de bal aan en zag Rijn als een hongerige tijger naderen. Ik keek waar André was en besloot te wachten. Een mooie schijnbeweging bij de vlaggenmast lag in het verschiet. Rijn was nu echt dichtbij. Ik veinsde links en ging rechts. Rijn vloog voorbij. Ha, ha, ha. Ik draaide schichtig mijn hoofd naar links. Daar was de vlaggenmast, de laars, mijn hoofd, de knal, sterretjes. Even later kwam ik bij. Ik lag in de armen van Rijn. Alsof ik een te offeren kind was. Het bloed gutste uit mijn hoofd. Rijn rende met mij door de brandpoort. Rijn rende verder met de levensgevaarlijke Rotterdamse weg over. Rijn rende en rende tot hij bij mijn moeder aan de deur stond. Er is iets ergs gebeurd met Peter, schreeuwde Rijn. Na nog een paar schreeuwen deed mijn moeder de deur open. Ze pakte mij over en keek naar mijn achterhoofd. Gaat het? Vroeg ze. Geen idee wat ik toen vervolgens zei. We gingen met de DAF 33 naar dokter Krijnen. Een theedoek op mijn achterhoofd. Ik kreeg een paar krammetjes in het knarretje. Een paar zonnige dagen verder poort ik Rijn als van ouds. En profvoetballer werd ik nooit. En nee, Rijn heb ik nooit bedankt. Ik werd dichter en Rijn werd dominee.
0: Mooi. Nou, dat is een heel jeugdverhaal wat hier...
2: Nou, een van de kleine dingetjes natuurlijk. Ja, dat je met je hoofd tegen een paal aankomt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het is, maar goed, het is wel goed gekomen.
2: Ja, Rijn is toch steeds dominee. Ik heb hem wel eens een berichtje gestuurd.
0: En wat zei dominee Rijn
2: helemaal
0: toen?
2: Niks teruggekregen.
0: Nee?
2: Hij
0: distanceerde. Hij had de bal niet meer nodig waarschijnlijk.
2: Nee, hij had de bal niet meer nodig, denk ik. Hè.
1: Is hij in Zwijndrecht dominee? Of?
2: Nee, hij was in het oosten des lands.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Ja. Je moet het maar eens googlen, Rijn Olgra. Misschien als hij in je algoritme komt, dan...
0: dan wordt het, komt het woord tot je. Ja.
2: Dan komt het woord vanzelf tot je.
0: Goed, we gaan even de uitzending uit met muziek. En dan daarna gaan we met Michel Valk in gesprek. Want die heeft ook een punt achter alles gezet.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja.
1: Het is de leeftijd, hè? Dus gaat automatisch.
0: Goed. Ja. Nou, maar gaan we straks praten. Jullie zijn er ook. Ik wil gewoon mee babbelen.
2: Gezellig, hoor.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Wil je een glaasje water?
1: Is er ook koffie? Of is
0: we kunnen geen koffie zetten.
1: Nee, het is, dat ja, die bacteriën.
0: Ja, joh. Dan
1: een ellende.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn aan het begin van de dag twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam in de struiken terecht. Twee inzittenden van de ene auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen is ongedeerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing in Schiebroek. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken, douchen of om tanden te poetsen. Bij een controle is in het water de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren, maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. Wie een lagere weerstand heeft, kan er bovendien flink ziek van worden. Door het water 3 minuten te koken, verdwijnen de bacteriën die eventueel in die leidingen in Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht terecht zijn gekomen. Douchen is geen probleem. Een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport was korte tijd helemaal afgesloten. En op de Albert Plesmanweg in Rotterdam-Waalhaven is rond middernacht een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg een tijdje in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval op de Rotterdamse Albert Plesmanweg precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het weer nog, zowel vandaag als morgen geregeld zon en de hele dag droog. Vooral langs de kust is er veel zon. Maxima vandaag en morgen zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Ja. En we zijn in het tweede uur van Studio de Wit. En ja, vandaag hebben we een hoofdgast die ooit eerder hoofdgast is geweest. Maar ja, hij heeft nu echt afscheid genomen van al zijn taken die hij ook bij Feyenoord nog had. En dan hebben we het over Michel Walcke. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Een carrière van Sparta, PSV, Dordrecht, Feyenoord, Olympique Lyonnais, Nederlands elftal ook nog.
1: Ja. Ja.
0: En vervolgens weer bij Feyenoord, zeg maar in de technische staf,
1: Videoanalyse ja. Was het. Ja, ook een onderdeel van de technische staf.
0: Ja. Ja. En nu zet je een punt achter. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat is, nou ja, goed, 51 jaar in de voetballerij gezeten, professioneel. Dus vanaf mijn 16e eerste jeugdcontract tot en met 67. En dan, krijg je de AOW-leeftijd. Maar ik heb ook zoiets, het is wel mooi geweest. En je merkt ook dat alle ontwikkelingen... de laatste jaren, dat gaat heel veel over data. Nou, ja. Daar heb ik... Ja, af en toe vind ik dat wel interessant, maar niet. Ik heb meer met beelden dan met data. Ik zie liever 5 goede voorzetten dan dat ik weet hoeveel procent de linksbuiten met links heeft voorgezet.
0: Ja, data wordt erg belangrijk. En als ik dan denk aan iemand als Wim van Hanegem en die geen notitieblokje nodig heeft, maar gewoon alles zag en het ook door aanschrijf kon terughalen op die spelmomenten.
1: Ja, hij moest wel, want die mensen stonden alleen. Tegenwoordig is er een team van een mannetje of 30 per club.
0: Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk heel veel veranderingen meegemaakt.
1: Zeker, ja.
0: Je kwam als angry young man kwam je de voetballerij in.
1: Nou, ik was niet zo angry. Ik was meer een bescheiden jongen dan...
0: Maar wel iemand die gewoon iets vond, maar daar ook naar handelde.
1: Dat wel. Ja, ik kwam via DFC natuurlijk. Eerst grote lint tot mijn 10e. Van 10 tot 15 bij DFC en vanaf DFC betaalde voetbal in, ja.
0: Ja, en dan kom je
1: bij Sparta.
0: Dan kom je op het kasteel terecht.
1: Ja, gescout door René de Hoon. En, toen heb ik 1 seizoen in het tweede gespeeld. En het tweede seizoen debuteerde ik al. En toen bleef ik, toen vroeg ik nog, want je hebt vaak dat jongens tussen 2 en 1 in blijven hangen.
0: Ja.
1: Met als gevolg dat ze heel weinig spelen in zo'n seizoen. Want je mag niet van de trainer van het eerste mag je niet spelen. Want die wil jou op de bank houden voor mocht je invallen. Dus toen zei ik meteen tegen Hans Eikenbroek, was toen assistent. Ik zei, ik speel liever in de tweede dan dat ik op de bank zit bij het eerste. En 5 minuutjes iedere keer inval. Maar hij zegt, Cor Brom heeft wel andere plannen met jou. Dus even geduld nog. Nou, toen kwam ik er een beetje vast in. Dus,
0: ja.
1: Zo is het gelopen.
0: Die doen eigenlijk altijd weer 2 illustre namen. Hè? Hans Eikenbroek. Dat zijn toch wel bekende voetbalnamen.
1: Zeker, ja. Ja, ja, Eikenbroek was een monument voor Sparta natuurlijk. Aanvoerder en ook Nederland zelf al gehaald natuurlijk. En Cor Brom ging van Sparta nog naar Ajax. Was eerst assistent trainer bij Ajax geweest. Ja, ik heb wel een groot aantal namen meegemaakt. Ja, en,
0: geschiedenisnamen, kun je bijna zeggen.
1: Ja. Zeker, ja. Van Hanegem natuurlijk. Zijn laatste actieve seizoen.
0: Ja.
1: Dat die speelde, was ik uitgeleend van PSV naar Feyenoord. Dus dat was heel erg leuk. Een heel leuk seizoen ook. Ik sprak hem laatst. Hij vond dat ook zelf nog een van zijn leukste seizoenen. Dus dat is wel typisch, want we werden tweede. En voor iemand die alles gewonnen heeft, dat hij dat seizoen juist leuk vindt.
0: Ja. Maar waarschijnlijk ook de ontspanning. En hij heeft natuurlijk een schitterend afscheid toen ook gehad.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Met André Hazes en weet ik wat allemaal niet wat er rondliep op dat veld. Maar... Die voetballerij is wel veranderd in de loop der jaren.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Ik bedoel, ik...
1: Ze verdienen iets meer ook.
0: Ja, toch, hè? Ja. Hoeveel vind je er eigenlijk van? Los van dat het een marktmechanisme is.
1: Ja, precies. Het is wat de markt... Die bepaalt het. Ik bedoel, Messi en Ronaldo, die verdienen gigantisch. Maar binnen 2 maanden is dat geld eruit. Want dan zijn er zoveel shirtjes verkocht.
0: Ja.
1: Ga maar eens in Spanje of Portugal op het strand lopen. Iedereen heeft zo'n shirtje aan. En dat bepaalt voor de hele grote de marktwaarde natuurlijk. Ja. Het is wel. Ik heb er meer problemen mee dan als een speler van Dort een 2-3 ton verdient. Dan dat een Messi 20-30 miljoen per maand verdient, bij wijze van spreken.
0: Ja. Ja, de nederigheid hoort bij Dordrecht.
1: Nou ja, ik noem Dordrecht als voorbeeld, maar het had ook Heracles kunnen zijn. Of ja. VV Zwijndrecht. Ja, goed. Of betalen die niet.
0: Maar goed, je bent bij DFC begonnen. DFC is langzamerhand ook een club die wat aardig wat hobbels en dalen heeft meegemaakt. Het is nu FC Dordrecht.
1: DFC bestaat nog steeds.
0: Ja, dat bestaat, dat weet ik. Maar niet meer in het profvoetbal.
1: Nee.
0: Die tijd is voorbij. Maar je ziet wel dat... in Dordrecht zijn er toch wel... soms komen ze van Zwijndrecht. Maar dat het toch wel een aantal bekende voetballers opgeleverd heeft.
1: Zeker. DFC en EBOH, dat waren echt opleidingsinstituten, als ik het zo mag noemen. Bij EBOH, Elleman en nog een enkele. Maar bij DFC, René van der Grijp natuurlijk. Loek Bijl, Hans Erklens gingen toen tegelijk ook naar Sparta. En zo zijn er wel meer geweest waar ik even niet op kan komen. Maar
0: goed, je noemt nou Elleman. Ja, hele mensen denken van, ja, wie is dat ook alweer?
1: Nou, hij heeft ook Interlands gespeeld.
0: Ja,
1: dus,
0: ik weet dat hij Interlands heeft gespeeld. En ik weet dat hij ook goed kon voetballen.
1: Ja, maar, PSV ook.
0: Ja, maar die tijd gaat zo snel.
1: Ja, dat is zo, ja. Dat vergeet je zelf ook wel eens. Maar... ja, het is logisch dat als je stopt met voetbal, dan is het nog 5 jaar dat je een beetje herkend wordt. Maar ja, na die 5 jaar. Niet dat ik daarop zit te wachten, overigens. Nee. Dat is best wel prettig.
0: Ja, sommige worden postbode, anderen gaan weer uitgeschilderd worden. Ruud Geels bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Ja, Berry van Halen, de postbode natuurlijk. Ja. Ja.
0: Voetbal is
1: het. Adrie van Tegel ook, volgens mij. Ja.
0: Maar voetbal heeft jouw leven beheerst.
1: Zeker, ja.
0: Hoe kijk je erop terug?
1: Ja, ik had het niet willen missen. En bovendien, ja, zoveel andere dingen was ik niet zo goed in. Dus, en ik heb mijn MAVO met hakken, met hangen en wurgen af kunnen maken. Ook al omdat ik toen voetbalde. Maar ik was niet iemand die in de leerboeken zat. Dus ja, ik vraag me af wat ik eigenlijk dan zou zijn geworden.
0: Had
1: als
0: je
1: ik
0: misschien dichter kunnen worden? Zoals Peter en van der Linde. Ja.
1: Ja, daar heb je ook wel talent voor nodig. Dus ja, dat leer je ook niet zomaar, denk je. Er is geen school van een dichterschool van...
0: Nee. Hoewel Kees Budding altijd gezegd heeft... rijmen en dichten is voor iedereen weggelegd.
1: Op een bepaald niveau,
2: maken. Het is gewoon uren maken. Ja. Net als voetballen. Je hebt talent nodig, maar je moet ook uren maken tegen het muurtje aan te
0: gaan.
1: Ja.
2: Techniek verfijnen. En dan
0: gewoon heel veel dingen. Zoals we zeggen, je moet vlieguren maken.
1: Ja.
2: Ja, maar ook hard werken.
0: Ja.
2: Ontwikkelen. Ja.
0: Kom dichter bij de microfoon, Peter. Dan verstaan de mensen jou.
2: Ja, okay.
0: Ja.
1: Maar Kees Budding was ook een oud DFC'er. Overigens. Ja. En het schijnt ook heel goed te hebben kunnen voetballen. Ja,
2: schaken toch?
0: Ja, schaken ook. Schaken maar voetballen ook. Okay, ja. Ja. Maar DFC heeft hij ook gevoetbald. Ja. Ja. Want toen was DFC ook nog een soort herenclub. Hè? Dan moest je door een ballotagecommissie.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, hij kwam niet zomaar op DFC.
0: Nee, jij bent er wel doorgekomen. Nee, hoe is dat gelukt dan?
1: Ik werd door een vriend meegenomen. En hij zegt, ja, kom bij ons trainen. Dat was ook een Zwijndrechtse jongen. En dus ik mee op de fiets, brug over. En Pieter Visser was een beetje de ballotagecommissie, zeg maar.
0: Pieter Visser?
1: De Pieter Visser. En woonde ook op Zwijndrecht overigens. En ik deed die training mee. En ik mocht gelijk blijven. Dus en toen was ik 10, denk ik. Ja.
0: Ja. Heel op kinderen hebben natuurlijk het idee van... als ze gaan voetballen, van, ik wil graag weten dat de werkelijkheid anders is.
1: Ja.
0: Leeftijdgenoten van jou. Want je ziet vaak inderdaad dat ze als eerste wel toegelaten worden... en een bepaalde selectie, maar dat ze toch afvallen.
1: Ja, ja, dat is het gekke, vind ik. Je hebt met jongens gevoetbald. En die vond je echt ook helemaal geweldig. Dan denk je wel, waarom zijn jullie daar niet in doorgegaan? Maar ja, je krijgt van alles op je pad... waar je ook nee moet tegen kunnen zeggen... Hoewel, ja, ik kwam ook wel in de doedel en ik dronk ook wel een cola met wat erin. En ik rookte zelfs op mijn 16e, totdat ik stopte met voetballen. Toen stopte ik pas met roken. Dus zo heel serieus was ik dan ook weer niet. Maar je vraagt je wel af van die jongens die toen heel goed konden voetballen in DFC B1, zeg maar. Ja, de betere amateurclubs, verder, ja. Verder zijn ze niet gekomen. En je vraagt je dat wel af. Van, goh. Ja.
0: Maar dan heb je het met je mentaliteit te maken, denk ik.
1: Ja. Maar ja, ook jongens, ik noem Martin Attazio.
0: Ja, van
1: Oranje-Wit. Maar die had een geweldige mentaliteit. En die kon ook goed voetballen. Je moet ook net het geluk hebben als een scoutje opvalt. En dat je bij een betaald voetbalclub komt waar je de kansen krijgt. En ja, zo. Dan loopt het smooth, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, je kan ook hobbels tegenkomen. Ja, en als je die niet. Als je daar blijft verhaken, dan kom je niet in het betaalde voetbal verder. Nee. Ja.
0: Veel mensen, ja, veel jongens haken af, vallen af om wat voor reden ook. Dat kan zijn inderdaad dat met de leeftijd te maken heeft. Hè. Dat je zegt van de andere dingen vind ik belangrijker. Dat zie je wel vaker bij topsporters of mensen die potentie topsporters zouden kunnen zijn. Jou is het wel gelukt. Je hebt ook van die mensen zoals Wim van Halen, die ergens achter een doel staat, een slungel jongen die dan een balletje terugtrapt en dan ontdekt wordt als talent in Utrecht.
1: Ja.
0: Maar zo gaat het meestal niet. Het is vaak gewoon toch een harde weg. Je moet een hoop ontzien. Ik bedoel, het voetbal op het pleintje, wat Peter net in zijn gedicht over had, dat is op een gegeven moment denk ik ook afgelopen.
1: Ja. Nou goed, het was, tegenwoordig is dat echt afgelopen. En is iedere minuut van de dag voor jeugdspelers, als ze bij een club als Feyenoord komen dan, daar spreek ik uit ervaring dan over. Dan is iedere minuut van de dag ingevuld. En wordt ook alles bijgehouden, hoeveel ze geslapen hebben, wat ze gegeten hebben. En dat ik wel eens denk, ik ben blij dat ik niet in deze tijd een opkomende speler zou zijn geweest. Want ja, het voelt voor mij als een ketting om je nek. Want alles wordt gemeten en alles wordt gedaan. Ik bedoel, de tijd dat wij een sigaretje opstaken en de generatie voor mij die rookte zelfs in de rust op de wc een sigaretje.
0: Ja.
1: Dat is echt helemaal voorbij.
0: Ja, want
1: het voetbal is ook tig keer sneller en fysieker. En,
0: ja.
1: Dus ik vraag me af, als je niet zo leeft zoals de jeugdspelers nu moeten leven, ja. Dan red je het denk ik niet.
0: Goed, Cruijff rookte ook. Het verhaal is bekend dat Wim van Hagen en Cruijff die zaten in de bus voor het WK van 74. En Michels hield alles in de gaten en zij zaten te roken. En toen kwam Michels langslopen. Toen ging die sigaret in hun broekzak, die brandende sigaret.
1: Maar het tempo waarin, als je die wedstrijden vergelijkt. Het waren geniale voetballers natuurlijk, ja. Van Halen. Maar wel in dat tijdsbeeld ook. Ik bedoel, als je nu het voetbal vergelijkt met in de tijd dat ik voetbal, of nog daarvoor. Ja. Het tempo. Ik nam een balletje aan en dan kon je nog rondkijken. Maar tegenwoordig moet je al 2 minuten van tevoren hebben gezien wat er in het veld en waar ze lopen. Anders heb je 3 slijdings in je nek.
0: Ja, met al.
1: Overdreven gesteld.
0: Ja, dat het sneller is gegaan, maar is het ook mooier geworden?
1: Nee, zeker niet. Nee.
2: Ik ook niet.
1: Nee. Er is, ja, en dat zijn echt de uitzonderingen. De Messi en de Ronaldo. Nu ook niet meer, omdat die.
0: Ook al wel.
1: Hij gaat zijn 18e WK-speler geloven.
0: Ja.
1: Maar nu ook niet meer. Maar dat zijn de uitzonderingen die nog eens een mannetje passeerde. Maradona. Maar dat zie je bijna niet. Dat zijn echt de diamantjes nu.
0: Ja. Die worden steeds zeldzamer.
1: Die worden steeds zeldzamer. En vroeger in teams als de Graafschap had iedereen wel een spelverdeler die fantastisch kon voetballen. Iedereen had wel een links en rechts of rechtsbuiten die 4-5 man kon passeren. Maar ga maar kijken. Ja, onder PSV, Ajax of Feyenoord. Nou ja, die laatste twee zijn iets minder dan de laatste seizoenen. Ja. Maar dat zie je bijna niet. En bovendien, het zijn nagenoeg allemaal buitenlandse spelers ook die in die team spelen.
0: Ja, kijk, het karakter wat vroeger misschien profvoetbal kenmerkte, was dat er vaak jongens uit eigen stad waren. Nou, ja, soms kwamen ze wel eens vanuit Amsterdam naar Rotterdam, een enkeling. Ja. Andersom. Maar dat is het natuurlijk niet meer. Het is denk ik veel zakelijker geworden.
1: Ja. Ik ging naar PSV en ik was met Wilshout volgens mij de enige jongen die zo'n beetje niet uit de omgeving van Eindhoven kwam. Je had de Kerkhoffies, Van de Kuilen, Lupsen, noem maar op. Van Beveren nog het eerste seizoen. Die kwam ook oorspronkelijk uit Emmen, maar via Rotterdam naar PSV gegaan. Maar voor 80% waren het jongens uit de regio Eindhoven.
0: Maar dan kom je uit deze regio bijvoorbeeld. Hè? Dan denk je van, dat is toch een heel andere mentaliteit aan Eindhoven.
1: Ja.
0: Jij bent een Randstadjongen.
1: Dat scheelt wel. En in het begin is dat best wel dat je een beetje een vreemde eend in de bijt voelt. Maar ik was natuurlijk niet een jongen die met heel veel bravoure en ik was vrij bescheiden. Dus dat paste wel meer bij PSV dan bij Ajax, denk ik.
0: Ja, je had natuurlijk ook grote namen bij PSV.
1: Ja, Van de Kuilen, Van Beveren, toen ik de Kerkhoffjes, Willy René, Harry Lupsen speelde er, Huub Stevens. Toen kwam ik bij PSV. En nadat ik mijn laatste jaar bij PSV, hadden we ook met Gerets, met Van Nielsen, Gullit, Ronald Koeman, Vanenburg. Een geweldig elftal.
0: Toen was Hans Kraaij toch trainer daar?
1: Ja,
0: senior.
1: Ja. Nou, die heeft een beetje voor de omslag van het Calimero-Eindhovense karakter naar het wat westerse, wat meer bravoure karakter voor PSV gezorgd.
0: Ja.
1: Toen kwam een beetje de omslag. Ja.
0: De omslag. En de Gullit, dat wist hij ook, wat hij bepaalde clausules in zijn contract had, waardoor hij bij Feyenoord weg kon. Vanaf dat moment zie je toch dat PSV veranderd is.
1: Ja, zeker, ja. Ja, en dusdanig veranderd dat ze binnenkort het aantal landstitels van Ajax gaan overnemen, dat record. Waardoor het echt de grootste club van Nederland wordt. Ja.
0: Wanneer ben je de grootste club? Is dat het gevoel of is dat...
1: Als je op historische basis meer landstitels hebt gehaald dan de andere topclubs, denk ik.
0: En toch is PSV niet echt populair in de rest van Nederland.
1: Nee. Ik denk over de Moerdijk naar de kant van het westen. Zo zijn er sporadisch, denk ik, PSV'ers te vinden hier. Ja. Terwijl andersom, in Brabant, in Breda, rond Breda, zijn heel veel Feyenoord supporters. Zeeland is ook meestal voor Feyenoord dan voor PSV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar ligt dat aan?
1: Ja, ik denk ook misschien de uitstraling en de historie. De Kuip speelt misschien mee.
0: Ja.
1: Dat is wel een monument in vergelijking met het PSV-stadion, zeker. Dat denk ik.
0: Ja. Jij bent van PSV, toen ben je uitgeleend naar Feyenoord.
1: Ja.
0: Waarom eigenlijk?
1: Ik kreeg een beetje, niet echt een ruzie, maar het klikte niet tussen Thijs Liebrechts en mij. En ik kwam op de bank te zitten. Toen kwam Hans Kraaij bij Feyenoord en die wilde mij graag hebben. Ik had nog een doorlopend contract, vandaar dat het een leenclausule werd. En ben ik voor 1 jaar dan uitgeleend. Maar goed, na 1 jaar kwam Thijs Liebrechts naar Feyenoord. En ging ik andersom. Ging ik weer terug naar PSV.
0: Op een of andere manier, Thijs Liebrechts, iedereen die erkent dat als voetbal was een verdienstelijke voetballer ook. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Bij Excelsior heeft hij het ook goed gedaan. Maar nadien werd hij er niet populairder op.
1: Nee, bepaalde trainers hebben. Die hebben een klik met spelers.
0: Ja. Dichter bij de microfoon.
1: Oh, sorry. Bepaalde spelers of trainers hebben een klik met elkaar. En Liebrechts had het niet. Met bondscoach ook nog. Toen al was er geen klik met de internationals. Ik moet zeggen, ik ben hem de laatste 3-4 maanden een paar keer tegengekomen. En inmiddels kunnen we heel goed door één deur. Dus de kou is uit de lucht, heet dat zo mooi.
0: Goed. Je hoeft niet op de bank.
1: Nee.
0: Je hebt gevoetbald met Ruud Gullert. Je hebt gevoetbald met René van der Grijpen ook.
1: Ja, ja, veel zelfs met René. René zat 1 leeftijdsklasse onder mij bij DFC. Dus toen hebben we niet samen gespeeld. Maar daarna zijn we elkaar steeds weer tegengekomen. Hij kwam naar PSV.
0: Ja.
1: En toen speelde ik er al aan.

0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Van Gaal ook mee gevoetbald?
0: Ja, ja. Ja, Louis kwam van België. En Sparta bestond uit echte Rotterdamse jongens. Doesburg, Bert Jansen, Luc Balkenstein. Maar ja, Louis kwam met een dikke nek. Als een, met een Amsterdamse nek binnen, zeg maar.
2: Ja.
0: En die wilde meteen alles naar zijn hand zetten. Maar het eerste seizoen lukte dat nog niet. Nou ja, goed, tweede seizoen ging ik naar PSV. Maar ja, ik hoorde de verhalen van René. Want René kwam toen met Louis te spelen. Ja, dat hij heel dominant was. En ik zeg wel eens, als medespelers mochten wij gewoon Louis zeggen tegen meneer Van Gaal.
1: Ja. Ja, ja, maar je hoeft zijn schoenen niet te poetsen.
0: Nou, bijna. Dat had hij het liefst gehad, denk ik.
2: Ja.
0: Nou ja, dat ja, ik zei onlangs ook nog, want ja, dat gaat misschien een beetje te ver, maar Louis is een beetje een kleine Trump. En dat bedoel ik, ja, zo vol van zichzelf, al die twee mensen, ja. En als je zelf bescheiden bent, dan kan je dat niet voorstellen, dat mensen zo gek op zichzelf zijn. En, en dat ook maar naar buiten schreeuwen en roepen.
1: Goed, hey, we gaan even onderbreken met muziek. Hans, die zit helemaal klaar. En wat is het, Hans?
3: Nou, ik heb drie nummers opgegeven gekregen. En het eerste nummer dat we gaan rijden is van Mercy John. Dat heet Painted Reminders.
1: Want jij bent gek op muziek, hè?
0: Zeker, ja.
1: Daar gaan we straks nog even over hebben.

0: Ja, we zijn hier in het uur van de hoofdgast en we zijn in gesprek met Michel Valken. En als sidekick hebben we hier Peter en Van der Linden. Twee jongens uit hetzelfde dorp, Zwijndrecht. En delen de hun, zeg maar een deel van hun jeugd.
1: En Andrea.
0: En Andrea komt ook uit Zwijndrecht.
1: Nee, maar die zit er wel bij.
0: Ja, natuurlijk. Die had al aangekondigd dat Andrea inderdaad meestal moet de groeten doen. En dan is Peter een gedicht voorlezen voor de telefoon. Maar dit keer is ze lijfelijk aanwezig. Ja, ja.
1: Internationale tafel.
0: Ja, ja. Nou, zonder meer. Ja, ja, ja, ja. Ja. We hadden het over inderdaad dat het voetballen veranderd is. Hè? Jij gaf het ook aan. En je bent een heel bekende spelers gespeeld.
1: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
0: René van der Grijp.
1: Van Beveren, de beste keeper ter wereld ever, vond ik.
0: Ja.
1: Die was zo goed. Ja, en de mensen zeggen altijd van ja, als die mee naar München was gegaan in 1974, waren we wereldkampioen geweest. Maar ja, goed, dat weet je nooit. En, maar hij kon wel zo goed keeper. Ongelooflijk. Ja. En ook goed meevoetballen. Want iedereen vond dat Jan van Beveren was een goede lijnkeeper, maar hij kon ook goed meevoetballen.
0: Ja, hij was ook heel sierlijk, hè?
1: Zeker, ja. Horizontaal, net onder het latje. Ja. Hij zweefde. Daar waar andere keepers een balletje wegtikten, hield hij hem bij wijze van spreken 5 seconden onder de lat vast voor de fotograaf. Zo leek het. Zo leek het. Ja.
0: Ja, en Nederland zelf al, daar is die, dat was een soort controverse, hè, tussen de Ajax-gang en de PSV'ers. Minderwaardigheidscomplex.
1: Ja, klopt, ja. Ja. Maar ja, ik ben Jan maar 1 seizoen meegemaakt. En ik zat samen met Erwin Koeman in een hostel bij een gastvrouw. En Jan nodigde ons regelmatig uit. Dat was ook heel sociaal. En dan gingen we spelletjes doen bij Jan in Deurne achter Helmond. En en dat speelde toen net. En ik weet dat wij er een keer waren. En toen belde net Barend ten van Dorp. Nou, dat kreeg hij ook woorden mee. En, en dat ging inderdaad over Cruijff. En de pers koos natuurlijk voor het Amsterdamse kamp.
0: Ja, heel duidelijk. Want PSV was toen al niet zo populair. Maar goed, je had Feyenoord een deel. En hij is natuurlijk, hij moest toch wel de boventoon op dat moment.
1: Ja, het was onhoudbaar dat Jan in Nederland kon blijven. Want iedere uitwedstrijd die we buiten Eindhoven speelden, werd hij uitgefloten en noem maar op. Dus het was wel begrijpelijk dat hij toen vertrok naar Fort Lauderdale.
0: Ja, maar uiteindelijk is hij naar de Verenigde Staten gegaan. En daar werd hij postzegelhandelaar, heb ik begrepen.
1: Ja, maar ook heeft hij een aantal seizoenen daar nog gekiept. Ja. Maar die postzegels had je al in Deurne, in Nederland. Ja, dus, ja dat gebeurt ook niet vaak, dat voetballers postzegels verzamelen.
0: Nee.
2: Maar Abdou Chaparov, die sprinter, weet je wel, van de Tour de France, die regelmatig de hek in reed, die is later duivenmelk geworden.
1: Oh, ja. Dat is ook zo'n beroep.
0: Dat is ook een topsport, hè?
2: Ja. Ook zo'n rare zijsprong, denk ik. Oké, dat kan ook, ja.
0: Van Beveren, jij zegt van een sociale man.
1: Ja.
0: Trok aan het kortste eind. Mm-hmm. In het verhaal van Ajax. En het niet, dat achteraf is het ook wel, geloof ik, wel toegegeven dat men dat toch niet kies gespeeld heeft.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En, maar daarmee raakte Nederland wel een topkeep kwijt.
1: Zeker, ja. Ja. Maar goed, je had toen wel een lichting hele goede keepers. En eerlijk gezegd, ik keek naar de Nederlands elftal selectie die vorige week dan bekend werd.
0: Ja.
1: Ik kon ze niet eens, eerlijk gezegd. Maar, maar ik weet momenteel meer van muziek dan van voetbal. Hoor. Dus
0: dat
1: is ongetwijfeld aan mij liggen. Maar Verbrugge, dat is dan de nummer 1 keeper.
0: Ja.
1: Die ken ik dan nog net. Maar vroeger kon je 10, als Van Beveren geblesseerd was, kon je 10 andere topkeepers selecteren. Dus...
0: Nederland heeft lange tijd echt een keepersfaam gehad. En op een gegeven moment is dat toch minder geworden. Maar als we nu kijken, je haalt het zelf even aan, de Nederlandse selectie. Ze zitten met z'n allen nu in de Verenigde Staten. Ik ben er niet zo optimistisch over.
1: Ik geloof geen één Nederlander. dat kan het alleen maar meevallen.
0: Dat heb ik ook gezegd tegen iemand.
1: Ja, dat is vaak zo. Maar als de volgende ronde Brazilië of Marokko. Ja, ik vrees dat die ietsje beter zijn als het Nederlands elftal, zeker in de laatste vorm van de twee wedstrijden die ze gespeeld hebben.
0: Dat was
1: dramatisch.
0: Zacht uitgedrukt. Heb ik hem weggezapt.
1: Ja, helaas.
0: Hier ga ik niet naar kijken.
1: Ja, ja.
0: Nee, en Marokko staat tegenwoordig ook boven Nederland, op de wereldranglijst.
1: Ja. Inderdaad, dus dat zegt wel wat.
0: En volgens de burgemeester van New York wordt Marokko wereldkampioen.
1: Oh, echt waar. Maar er is vast nog wel een of andere octopus die ergens in Nederland...
0: Nou, we hebben gelukkig nog een econoom in Duitsland die heeft gezegd... Dit keer wordt Nederland wereldkampioen.
2: Ja.
0: En de laatste twee WK's heeft hij correct voorspeld.
1: Oké.
0: Op basis van data. Nou goed, data bepaalt tegenwoordig ons leven.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja.
1: Is de vraag aan de AI ook gesteld? Wat zeggen die eigenlijk...
0: Die vallen terug op 1974.
1: Oh. Je hebt nog te weinig input.
0: Ja. Nee, dat nog niet. Maar het voetballen heeft jouw leven bepaald. Dat heb ik net al geconstateerd. Muziek ook.
1: Zeker, ja.
0: Simpele Fons was je een vaste gast.
1: Ja, ja. Dirk, ja. Mooie man, Dirk, ja. Er zullen ongetwijfeld verhalen zijn die niet zo mooi zijn over Dirk.
0: Die zijn er ook, ja.
1: Die zijn bekend, maar ik kwam daar... Ik bracht Ruud Gullit daar als klant ook naartoe. En ik weet dat Dirk, die kocht stapels reggae-muziek in natuurlijk. En Ruud kocht dan maar één LP'tje. Dat vond Dirk niet zo leuk.
0: Ruud was zuinig.
1: Ja, Ruud was heel zuinig met de aanschaf van LP's. Ja, maar dat was een prachtige tijd. Dan ging je de kleine winkeltje, die krakende trap naar beneden. En dan kwamen de meisjes in de winkel. Die vroegen dan naar een plaat van BZN. Nou, dan ging Dirk helemaal uit zijn dak.
0: Ja, we hebben geen band zonder naam.
1: Nee, inderdaad. Dat soort LP's had hij niet, nee.
0: Nee. Ook een kleurrijk iemand. Oudere Dordtenaar hebben daar nog steeds herinneringen aan. Ze hebben ook geprobeerd daar nog een boek over te schrijven.
1: Ja,
0: dat is het uiteindelijk niet van gekomen.
1: Nee, Dirk had ook nog wel wat schaduwkanten.
0: Toch wel degelijk een rol toen men bezig was met die ronde te maken.
1: Ja.
0: Maar goed, los van dat feit. Kleurrijk, muzikaal. Muziek kleurde ook je leven. Gullit, die speelde ook muziek, hè?
1: Speelde basgitaar, maar net zo goed als ik geen saxofoon kan spelen, kon Ruud geen bas. Ruud woonde op, ik denk 100, 150 meter van mij vandaan. En ik had een huisje in de tuin gemetseld, een soort studiootje. En dan kwam Ruud bassen en ik op de sax. Nou, ik heb de cassettebandje nog.
0: Had je mee moeten nemen dan?
1: Dat kan je luisteraars niet aandoen. Nee, zo slecht. Maar Ruud was toen met Revelation Time die reggae band. Toen had hij min of meer geadopteerd. En heeft zelf nog, ik heb dat nog een beetje opgezocht. Not the Dancing Kind was zijn singeltje.
0: Ja.
1: En zo'n plaat komt dan hoger als een Robert Palmer, noem maar op. Dan denk ik, mensen in Nederland. Kan dat?
0: Ja, toch een beetje nationalisme, hè?
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Muziek. Voetbal. Verder.
1: Sporten, veel sporten. Ook, ik mag ook graag stukjes, een beetje kolompjes schrijven. En ik heb absoluut ook niet het talent van Peter. Maar ik vind het wel leuk om te doen. En sporten is wel schaatsen, skileren. Lopen gaat toch niet meer, fietsen. Skiën in de winter. Dus ja, dat vind ik wel leuk. 4-5 keer in de week om dat sowieso te doen. Ja. Een beetje de Dordtse Biesbos in. Lekker rustig, 's ochtends. Een paar van die ornithologen die naar krokodillen zitten te kijken.
0: Kijkers.
1: Met hele grote lenzen.
0: Ja. Maar goed, je blijft in beweging.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
0: Dus met jou, Peter, blijf jij in beweging?
2: Ja, zeker. Nog 3 keer in de week sportschool. Ja, ik zit al redelijk strak in het velletje voor mijn leeftijd. Dus,
1: Ik, ja. Ja.
2: Kijk, voor de rest nog roken en drinken, maar ja, goed. Maar wel op beweging. En,
1: fietsen niet meer? Of ook nog?
2: Nee, fietsen vrijwel niet. Nee, gewoon krachttraining. Een beetje strak houden. Af en toe een beetje wandelen.
1: Ja. Nou, vroeger kom ik Andrea nog wel eens op de Wantijdijk tegen. Maar ook niet meer fietsen? Of?
3: Ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest met wandelen naar Santiago.
1: Dan kan je niet fietsen. Nee.
0: Ja, dat is ook een prestatie. Wandelen naar Santiago.
3: Het is vooral heel leuk. Maar ik ben wel weer van plan om wat vaker te fietsen te pakken.
1: Dan kunnen we elkaar wel weer tegen.
3: Ja, zeker. Leuk. Ja.
0: Goed. Was weinig naar Dordrecht. Dordrecht gebleven.
1: Ja. Nou, even 17 jaar in Eindhoven gewoond. Prima naar ons zin gehad daar. Maar goed, toen ik werd hoofdopleiding bij Dordrecht na mijn actieve loopbaan. En toen was het toch wel handig om ook hier te komen wonen. En toen werd Oud-Hollandshoek, dat gedeelte, werd gebouwd tegen de N3 aan. En hebben we toen een huis gekocht en het bevalt uitstekend. Daar gaan we nooit meer weg.
0: Oké, en de komende periode wordt het heel rustig, hè, daar?
1: Ja, die N3, dat zien we wel tegenop. Ja, dat het, qua geluid is het heerlijk, maar oei, dat gaat wat worden.
0: Ja, nog pakken 3 weken, dan is het 4 weken, dan is het zover. Maar goed, je blijft doorgaan met sporten. Niet zo lang geleden sprak ik ook nog een oud-Feyenoord, Wim van Til.
1: Oh, ja. Die doen nog steeds jongens lesgeven, bijlesgeven op Varkenoord.
0: Je ziet daar toch wel een trend, hè? Dat vroeger gingen de oud-voetballers of wat dan ook, die kregen een sigarenzaak.
1: Ja, dat is voorbij.
0: Die tijd is voorbij, ja. Of een kledingzaak, hè, Moulijn. En Piet Schaaland, een sportzaak.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig zie je ze toch meer bij de club blijven hangen.
1: Ja. We hebben nog Rob Curvers. Ook een jongen uit Dubbeldam, die zit al jaren op Varkenoord. Die doet de studie dan. Als jongens op toernooi moeten, dan regelt hij dat ze door de week ze vrij krijgen of bijles krijgen, noem maar op. Dus er zijn wel wat Dordtenaren ook die...
0: Die actief zijn.
1: Die actief bij Feyenoord zijn.
0: Want je zegt al, als je nu... Als talent bij Feyenoord komt, ook bij andere clubs, dan word je inderdaad in het dwangbuis van data analyses gezet.
1: Ja.
0: Is dat nog wel leuk voor de jongeren?
1: Ja, ik zei net al, ik zou niet graag een jeugdspeler, opkomend jeugdspeler willen zijn nu in deze tijd. Want ja, alles wordt gecheckt en ze lopen in zo'n strak keurslijf dat je bijna niet meer dingen kan doen die je... In principe vind je voetbal leuk natuurlijk. En daar wilde je vroeger ook 200% van de dag mee bezig zijn. Maar je vond ook wel eens een keer leuk om naar de doedel te gaan bijvoorbeeld. Ja, dat wordt allemaal gemonitord. Dat kan niet...
2: Lijkt wel de stasi, hè? Ja. Inmiddels,
1: ja, daar lijkt het wel op,
2: Dat is Duitse praktijken. Ja. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, in Oost-Duitsland gebeurde dat natuurlijk eigenlijk al, hè? De sporters.
1: Ja, dat was toen, ja.
0: Maar gaat het niet kosten van de creativiteit ook? Want
1: ja, dat zie je ook wel een beetje terug in het voetbal. Als je in de Eredivisie gaat kijken, zo even als vroeger had ieder team, of nou de Graafschap, Heracles of wie dan ook was, onder de topteams, die hadden gewoon een hele goede technische speler of een hele vaardige speler die 3-4 man passeerde. Maar dat ga je steeds minder zien. Ja. Omdat van jongs af aan is het al zo'n teamsport, wordt het een soort schaakvoetbal. Dan heb je of ze gaan heel vroeg druk zetten, waardoor de ballen om de twee seconden van team wisselen. Of ze zakken allemaal achter de bal, waardoor het andere team 100.000 keer de linksachter en de rechtsachter naar elkaar pasen. Dan wordt het gewoon heel saai dan. Maar de echte creativiteit zie je dan niet meer.
2: Nee, ik mis ook een beetje de schijnbeweging tegenwoordig.
1: Ja, precies.
2: Echt de kapbeweging, de schijnbeweging. Echt dat hele creatief inderdaad.
1: In onze tijd dan zag je een Koemelijn dreigen. En hup, buitenom. Ja. En Piet Keizer de schaar. Link de sleep. Cruijff achter zijn standbeen langs. Ja. Dat waren de uitvinders van de schijnbeweging. bewegingen. Maar je ziet tegenwoordig geen nieuwe dingen. Of dat allemaal, soort dingen zie je niet eens meer.
2: Snelheid en ja. Dus, ja.
1: Alles snelheid. Ja. Pasen, kaatsen. 2-3 keer aanraken van de bal. En, ja. Maar niet meer een lange dribbel.
0: Je bent eigenlijk meer een soort atleet. Die gewoon even tussendoor de bal moet aannemen. En dan door moet spelen.
1: Ja. En dan gelijk doorbewegen. Ja. Niet stilstaan. Ze bewegen ook allemaal. Er zijn ploeg zo ver in zijn. Dan wordt het een soort walking voetbal. Maar ja, 9 van de 10 wedstrijden is het tempo. Zeker in de top in Engeland bijvoorbeeld. Is het zo hoog. Ja.
0: Ja.
1: Het is niet voor niks dat hier spitsen gewoon 20, 30 goals maken. En dan gaan ze naar Engeland. Ja, dan komen ze niet eens.
0: Gaan ze te vroeg?
1: Aan de bak.
0: Gaan ze te vroeg? Want Cruijff was ook al op leeftijd toen hij naar het buitenland ging.
1: Ja. Ja, maar ook. Zo'n Ueda, zo'n Japanse spits. Ja. Ik moet maar zien. Of die er ook in de Engelse competitie zo makkelijk scoort. En heeft fantastische kopgoals gescoord natuurlijk. Springt heel hoog. Kan even blijven hangen in de lucht en dan goed inknikken. Maar ga maar eens tussen die Engelse verdedigers. Dat is even anders als de Nederlandse.
0: Ja.
1: Over het algemeen.
0: Is Nederland een B-voetballand geworden?
1: Nou ja, het zal deze WK moeten blijken. Ik hoop het niet, maar... Ja, ik zat dan tussen twee superlichtingen in natuurlijk. De Cruijff van Hanegem-lichting en de Van Basten-Gullit-lichting. En onze lichting was dan Boeven, Wijnstekers. Ik zat op of toch een wat mindere lichting. Of een duidelijk mindere lichting. Die twee lichtingen die ik noemde, die superlichtingen, ja, dat was gewoon de top van de wereld was dat.
0: Ja.
1: En, maar dat zijn we al een tijdje niet meer.
0: Nee. We houden nog helaas krampachtig aan vast, hè?
1: Ja, maar op de een of andere manier hebben we allemaal in Nederland toch dat idee nog in ons hoofd. Dat wij dat we zoveel beter moeten zijn dan.
2: Ja, je hebt toch geen supertalent deze generatie. Frenkie de Jong is een aardige middenveld.
1: Ja,
2: redelijk beter dan goed. Maar
1: ik heb bij Frenkie het gevoel dat ja, hij is niet bepalend. Ja,
2: nee, is een beetje bepalend.
1: Het is een assist. Op één hand te tellen. Doelpunten.
2: Ja, ja.
1: Hij haalt het balletje op. En hij kan fantastisch wegdraaien van zijn man. En dan de paas geven. Tuurlijk,
2: maar
1: hij staat vaak.
2: Geen Van Persie, geen verschilmakers. Zeg maar 3 of 4 verschilmakers in het team.
1: En in de linie waarin hij speelt. Ja, dat is misschien overdreven gesteld. Maar krijg je het gevoel van, hey, dat zou ik ook nog best kunnen. Ja, dat is overdreven gesteld.
2: Ja, een beetje draaien.
1: Maar ik zou wel eens willen dat hij een linie verder ging spelen. En dan veel dwingender en assist en af en toe een doelpuntje zou scoren.
0: Heeft dat ook niet met persoonlijkheid te maken?
1: Ja, ook.
0: Ik bedoel, kijk je naar Van Hanegem. Ik bedoel, ik heb hem wel zien spelen. Ik was vaak in de Kuip. En ze had toen geen VAR en je had geen camera.
1: Dat scheelde alles.
0: En die elleboog die kwam toch wel tevoorschijn achter de rug bij de scheidsrechter. Ja. Dat waren wel personalities.
1: Ja, maar Willem was ook compleet. Ik ben vaak, toen ik in het begin van mijn loopbaan stond, ben ik vergeleken met Willem. En dan dacht ik van, ja, waar is het op gebaseerd? Op mijn krullen en dat ik af en toe een balletje met de linksbuitenkant gaf. Maar voor de rest, hij kon zo goed verdedigen ook. En duels. Ja. Maar ook inzicht en aanvallend en passes. Hij was gewoon compleet. Kijk, hij kon niet een dribbel van 40 meter, maar die snelheid had hij niet. Maar dat was eigenlijk zijn enige.
0: Maar die had hij ook niet nodig, toch?
1: Had hij niet nodig, want ja.
0: Want hij kon de paas geven.
1: Precies.
0: En ik kan me nog herinneren dat Feyenoord had de Europa Cup gewonnen. En de toenmalige trainer Jock Stijn van Celtic, die had gezegd van, wij hebben niet van Feyenoord verloren.
1: Van Willem verloren.
0: Van Willem verloren, omdat Willem het tempo bepaalde.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En dat soort spelers zie je eigenlijk niet meer.
1: Nee, precies. Ja, Willem was echt een. Voor mij was het een half god.
0: Ja. Maar is het ook zo van. Als je kijkt. We zijn natuurlijk allemaal wat ouder. We hebben alle lichtingen meegemaakt. Jij echt van binnenuit. Maar dat er vroeger meer personalities waren.
1: Zeker,
0: in het voetbal.
1: Zeker, ja. Wat ik zeg, iedere speler of iedere club had wel een speler waar je tegenop kijkt. Ik weet nog, die was de eerste op witte voetbalschoenen, Guus Hiddink bij de Graafschap. Ja, dat was een super spelverdeler. En iedere club had wel zo iemand.
0: Ja.
1: En ja, dat zie je niet.
0: Dat waren de clubiconen. Dat was de clubiconen. Sparta natuurlijk ook.
1: Precies.
0: Feyenoord had natuurlijk ook zijn eigen iconen.
1: Sparta, Jan Kleijon.
0: Ja.
1: Dortenaar.
0: Ja, die heb ik ook wel eens keer gesproken.
1: Ook een geweldige speler.
0: Ja. Ja. Helaas niet dat kunnen brengen wat hij eigenlijk...
1: Ja, een beetje de pech. Ook een beetje
0: terug.
1: Ook een beetje de pech. Als je in Nederland zelf dan met Neeskens, Jansen... De Jong had je nog, die bij Feyenoord heen liep. Als je die voor je hebt, voor een Nederlands elftal, ik weet niet hoeveel interlands, meer dan 10 geloof ik dan nog.
0: Ja, maar van is veel meer kunnen zijn.
1: Maar als hij niet Neeskens van Hanegem in zijn lichting had gehad, dan had hij ook tegen de 100 gespeeld. Ja. Hoewel, toen speelden ze nog niet zo
0: vaak. Niet zo vaak, hè?
1: Nee, dat scheelt wel.
0: We zijn een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. En nu is het snel gegaan, Peter. Valt mee, hè?
2: Ja. Inderdaad, ja.
1: Geen spijt, toch? Dat
2: blijven zitten. Nee. Tot gezellig.
0: Goed. Het is wel mooi, al die oude verhalen. Want tegelijkertijd denk ik ook van, de spelers van toen, hadden die nu meegekund in deze tijd?
1: Dan blijft altijd de vraag. Want die hadden zich ongetwijfeld aangepast. Want die lichting speelde nog op straat. Tegenwoordig, en dat is een heel groot verschil. Want als je op straat speelt, ben je scheidsrechter. Je bent spelverdeler.
0: En soms wordt tussen de jassen gezet om te keepen.
1: Ook, ja. Je speelt op alle posities. Er is niemand die tegen jou zegt... Hey, die bal had je naar links of naar rechts moeten schieten. Dat is het grote verschil.
0: Oké. Okay. Leuk om jou hier in de studio te hebben. Ook leuk toevallig dat jouw dorpsgenoot er ook bij zit.
1: Zeker.
0: En Andrea. Ik wens jou een mooie sportieve voortzetting van je liefhebberijen. Alleen niet meer met voetbal.
1: Nee, oké. Okay. Dankjewel.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gaan drinken of bijvoorbeeld tanden poetsen. Bij standaardcontrole door waterbedrijf Evides is in het leidingwater de E. coli-bacterie aangetroffen, liet de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gisteravond weten. Ruim 200.000 inwoners zijn door het kookadvies getroffen. Het advies geldt ook voor water dat uit de koeker komt. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren. Maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- of darmklachten. Waterbedrijf Evides neemt op dit moment extra monsters van het water in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht om mogelijke verontreiniging te meten. Het advies van Evides en van de veiligheidsregio om water eerst 3 minuten te koken leidde gisteravond al meteen tot een run op flessen water. En dat leidde in een aantal supermarkten tot geduw en getrek onder klanten. En daarom worden nu extra medewerkers en soms ook beveiligingspersoneel ingezet. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel reizigers lastig om alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor deze werkzaamheden. Later dit jaar zijn er nog afsluitingen in juli, november en december. Ook op de hoge snelheidslijn rijden geen treinen en NS zet het hele weekend bussen in. En Circus Up op de Maasboulevard in Schiedam is afgelast omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet kan worden gegarandeerd. Dat heeft burgemeester Harald Bergman bepaald. De circustent in Schiedam zou moeten worden afgebroken en helemaal opnieuw moeten worden opgezet. En dat is geen haalbare kaart, aldus Bergman. De burgemeester betreurt het voor alle betrokkenen dat de voorstellingen van Circus Up niet doorgaan. Het weer nog. Geregeld zon, droog, maximaal ongeveer 18 graden. En ook morgen blijft het de hele dag droog. En er is naast zon ook wat meer bewolking dan vandaag. De komende week stijgt de middagtemperatuur steeds een beetje. Tot uiteindelijk zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De langste file in het zuiden van het land staat er door Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. Het is ook druk op de N296 van Susteren naar Maaseik voor de Belgische grens. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bijna een kwartier vertraging tussen Beest en knooppunt Empel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: gaan naar een bijzonder tweede uur met de hoofdgast Michel Valken, waar ook Peter M. van der Linden aanwezig was en zijn gade Andrea. We ontstond hier toch een leuk voetbalgesprek over de carrière van Michel van der Valken, die toch wel ook de nodige clubs heeft aangedaan en pakweg een jaar of 20 actief is geweest voor Feyenoord in de technische staf wanneer het gaat om beelden. En van dat onderwerp gaan we nu over naar het volgende onderwerp. En dan zitten we hier aan de politieke stamtafel. Veel partijen uitgenodigd. We zitten nu ook in de formatieperiode. Gevoelig onderwerp waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over het energiehuis. En daar zijn partijen die op dit moment nog niet hun vingers aan willen branden, omdat ze zogenaamd eerst nog verdere onderzoeken willen hebben. Maar goed, we gaan er toch mee in gesprek. Straks komt telefonisch in de uitzending Janine Lammers van de VVD. Paul de Hartog van GroenLinks. Ik mag mij nog eigenlijk wel zeggen pro, hè? Want nog een paar uur dan zal het congres jullie naam gaan aannemen. Tenzij er iets gebeurt waardoor het niet kan. En de SP is ook aanwezig. Geen congres dit keer, Raymond.
1: Geen congres, ook geen naamsverandering. Nee. Dat, we houden het gewoon zoals het is. Ja, ja. Prima.
0: Ja. Het energiehuis is voor jou ook geen onbekend terrein?
1: Zeker niet. Nee, ik ben er al heel lang vrijwilliger bij Bibelo. Zullen we meteen aftrappen?
0: Of? Ja, we gaan gewoon aftrappen.
1: Nee, precies. Ja. Nee, even terug, want afgelopen dinsdag was de commissievergadering waar de ambtelijke ondersteuning zei van nou, we gaan een soort visie voorbereiden voor het energiehuis. En er werden best wel al redelijk goede dingen gezegd, hoor. Want wij zijn ook wel van mening dat je het kunt gaan bekijken als een multifunctioneel gebouw.
0: Ja.
1: Dat is helemaal, dat staat nergens in het beton gegoten van het moet alleen maar cultuur zijn. Cultuur blijft de hoofdmoot wat ons betreft. Maar je kunt het ook voor andere dingen gebruiken. Dat is ook in het verleden wel gebeurd. Ik hoorde Janine Lammers zeggen, ja, kunnen er ook niet wel eens een congres of iets plaatsvinden? Dat is ook al wel gebeurd in het verleden, maar het is heel sporadisch. Het is heel weinig. En daardoor ontstaat een beetje in de beeldvorming, ja, het gebouw staat de helft van de tijd leeg. Dat is ook niet zo, moet ik wel zeggen. Dat lijkt alleen maar zo omdat de grote zalen vooral leeg staan. En niet zozeer de leslokalen. Die zitten best wel ramvol. Er zijn heel veel gebruikers daarvoor. Maar de logica om te zeggen, nou, we willen wat andere elementen daarin brengen. Die kunnen wij op zich wel volgen. Het probleem is alleen, komen die producties ook naar Dordrecht? Komen die ook naar het energiehuis? Is het aantrekkelijk genoeg? En dan ga je het ook weer hebben over de verdere gebiedsontwikkeling enzovoort. Maar dat is eventjes wat mij betreft als aftrap.
0: Ja, Paul.
2: Ja, kijk, wat volgens mij ervoor zorgt dat er ook wel wat chagrijn is, is dat alles zo ontzettend lang duurt. We hebben afgelopen dinsdag inderdaad hebben we die commissievergadering gehad. Werd weer even van tevoren gezegd. Toen in 2013 dit, 2000, nou, enzovoort. We wachten nu nog steeds op de concrete plannen. We horen wel dat er allerlei plannen zijn. En dat wordt altijd gevolgd door een maar. Maar eerst nog dit, maar eerst nog dat. En dat zorgt een beetje voor het chagrijn. Ik denk wel dat, en dat wordt al een paar jaar geroepen. Ik roep het nu nog maar een keer. Dat er nu eens haast moet worden gemaakt. Dan kan je ook dat chagrijn wegnemen. Nu, jij zei net even buiten de uitzending om van, noemde je het woord bodemloze put. Ik denk niet dat het een bodemloze put is. Maar als je maar steeds wacht met plannen maken, dan wekt dat wel dat gevoel op. Dus het is ook in het belang van Bibelo, of het hele energiehuis zelf, is het dat je dus snel nu komt met een concreet plan waarin precies staat, hey, dit moet er gebeuren, want dat. En dat heeft die kosten tot gevolg. He, dat er iets moet gebeuren dat het kosten heeft, is normaal. Maar als je niet weet wat er moet gebeuren, ja, waarom zou je dan die kosten willen maken? Dus maar die snelheid is voor mij wel een cruciaal onderdeel. Maar
0: dinsdag heb ik erbij gezeten. Ik heb het verhaal gehoord. Wat mij bijblijft van de run die het vraag moest. Want er moest nog veel gedaan worden. Er is voorgedragen worden. Een aantal zaken zijn toch wel degelijk bekend. Dan ga ik terug naar de geschiedenis.
2: Gezondheid.
0: Excuse me.
3: Ja.
0: Het is een project dat onder de Partij van de Arbeid ooit tot stand is gekomen. Het stond leeg. Het gebouw, het is verbouwd. Beterwerd had daar de nodige bezwaren tegen, maar die kon niet verder omdat eigenlijk door moest gaan, want dat was al gebeurd. Al snel bleek er dus een aantal, toen het opgeleverd werd, dat er het een en ander aan het gebouw niet gedaan was. Waardoor, zeg maar, weer geïnvesteerd moest worden. En dat heeft zich nog een aantal keer herhaald. Er is een restaurant daar failliet gegaan. Het is, er was een schakeling gemaakt dat de exploitatie van het gebouw door de kunstmin gevoerd moest worden. Of dat nou zo'n gelukkige combinatie is geweest, is maar de vraag. Maar dat had meer te maken dat voor de gemeente in ieder geval één aanspreekbare organisatie daarvoor verantwoordelijk was. Wat speelde, ik heb navraag gedaan en wat onderzoek gedaan. Het gebouw zelf is nooit een marktpartij geweest wanneer het gaat om congressen. Men wilde wel, maar het was gewoon, als je het vergelijkt met bestaande ketens zoals Van der Valk en al die dingen, het was maar veel goedkoper uit dan in het energiehuis. Want alles wat aangeleverd moest worden, werd getikt, waardoor het niet meer aantrekkelijk was. Door de wijze van bedrijfsvoering heeft men zichzelf ook buitenspel gezet. Ja. Maar ook misschien, en ik zeg het maar, was het management van Kunstmin wel het management dat bij uitstek geschikt was om zo'n gebouw aan te sturen. Die zaken die komen allemaal voorbij, maar kijk je naar de buitenwacht, die zegt alleen maar van ja, kost geld, hadden we het al moeten doen, moeten we nog wel doorgaan.
1: Nou ja, goed, als ik daarop kan inhaken, kijk, wat we ook doen, het zal sowieso een plan zijn voor de lange termijn. Het gaat ook lang duren en ik deel met Paul wel het ongeduld. Maar dat is denk ik niet te vermijden. Het wordt een plan voor de lange baan, maar het gaat ook geld kosten. Dus wat we ook gaan doen, we zullen eerst de geld op toe moeten leggen voordat we misschien het ooit wat meer rendabel gaan maken. Wat jij ook zegt, het is niet aantrekkelijk voor bepaalde partijen, producties om nu in het energiehuis te komen. Je ziet wel af en toe commerciële dansfeesten in Bibelo of dat een band de zaal afhuurt. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja.
1: Dat gebeurt veel te weinig. Dus je zal ook moeten kijken naar de huren. Zijn die huren niet gewoon te hoog? En moeten we niet eerst accepteren dat het ons eerste geld gaat kosten voordat het weer een beetje gaat lopen? Voordat het gebouw aantrekkelijk gaat worden voor bepaalde partijen. Dus wat we ook doen, is naar mijn opvatting, het zal eerst nog wat geld gaan kosten voordat we...
2: Ja,
1: want we hebben geen toverstaf.
0: Ja.
2: Ja. Ik deel met de mening met Raymond dat... dat het energiehuis toekomst heeft, zeker weten. Maar daar moet je wel wat voor doen, hè? Dus je moet inderdaad het openstellen voor anderen, voor congressen, voor wat dan ook. Er zijn een paar mooie grote zalen die je kunt gebruiken. Sorry, ik kan dit niet zo goed met geluid op de achtergrond.
1: Ja.
2: Oké, dit is beter, ja. Dan kom ik weer terug op die snelheid. Hè, dat het jarenlang heeft geduurd voordat er echt concrete plannen staan. Dat voedt juist die gedachte van, moeten we daar wel blijven? Ja, natuurlijk. Maar dat kun je versterken en verstevigen en duidelijk maken voor de hele stad als je een concreet plan hebt. Ik word er echt niet vrolijk van. En dan druk ik me zeer zacht uit dat ik altijd zie van dat verduurzaming belangrijk is en een speerpunt en dat soort dingen. En dan vraag ik wat er al die jaren gedaan is. En met Google Maps kunnen we allemaal even zien hoe dat gebouw eruit ziet. Nul zonnepanelen. Dan vraag je daarna, ja, dat is best een goed idee. Ja, maar dat kon iedereen 5 jaar geleden ook al bedenken.
0: Ja.
2: Er moet boter bij de vis, er moet gehandeld worden.
0: Ja, maar,
2: en dan komt denk ik ook dat draagvlak van, ja, dat is ons cultureel ja, maar en
0: dat,
2: ook
0: dat heeft,
2: ook,
0: dat heeft dan toch ook met bedrijfsvoering te maken?
2: Dat zal zeker met bedrijfsvoering te maken hebben. Maar dat is dus wat er moet gebeuren. En ik denk dat verschillende partijen allemaal daar een verantwoordelijkheid in hebben. Je noemde zelf al... een paar, dat klopt. En dat mag ook benoemd worden. Maar met alleen maar benoemen wat er mis is gegaan, heb je nog geen oplossing. Dus je moet behalve, je mag benoemen wat er mis is gegaan, er is een hoop misgegaan, moet je ook nu naar de toekomst kijken. Ik vind het echt absurd dat zo'n ruimte van Kotinski, die leeg staat, dat daar nieuwe ondernemers zijn die daar wat van willen maken. En die konden er in februari bij wijze van spreken in. En nu praten we nog van, ja, misschien na de zomer, misschien september. Als ik het woord misschien hoor, dan weet ik wel dat we er een half jaar bij moeten.
0: Ja, maar goed, jullie zijn er zelf bij. We gaan nu even de raad, hè? Daar heb ik het dan over. Als ik over jullie heb. Andere partij, dat is de VVD. Dag, Janine Lammers.
3: Hallo Ben, goedemorgen.
0: Bij de pannenkoekenfiets heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn ook in niet alleen in verkiezingstijd hebben wij de pannenkoekenfiets, maar laatst ook bij het dierenasiel zijn we ook op festivals hebben we pannenkoeken gaan bakken. Dus wij doen het regelmatig, blijven we dat doen.
0: En jullie meiden de sloten?
3: Absoluut.
1: Ja. Daar komen ze nooit meer vanaf.
3: Ja. Nee, maar dat is een goede reclame. Dus dat maakt niet uit. Je weet, wij proberen problemen altijd weer op te lossen. Dus vandaar.
0: Goed. Nou, de drenkeling die komt straks weer in de raad, heb ik begrepen.
3: Ja.
0: Ja. John van der Net.
3: John komt terug. Ja, de wethouder in Papendrecht en John komt terug.
0: Juist. We hebben net al even de aftrap gedaan hier aan tafel met de SP en Pro. Die naam kan nu al gevoerd worden, Pro. En dan hebben we het over Raymond en we hebben het over Paul. En over het energiehuis. Eigenlijk sinds het gestart is, is er altijd wel wat mee aan de hand geweest. En dat heeft altijd een financieel plaatje. En de vraag is inderdaad van, ja, er moeten plannen gemaakt worden, er moet een raadsvoorstel komen. Dan gaat het allemaal natuurlijk. Maar iedereen weet eigenlijk wel wat er eigenlijk een beetje aan schort. Het gebouw is een groot gebouw. En het is niet helemaal op deze tijd ingericht. Nu gaat om verduurzamen. Nou goed, allerlei redenen waarom dat misschien niet gebeurd is. En dat moet nu wel gebeuren. Maar hoe kijkt de VVD tegen het energiehuis aan? Moet dat gewoon blijven in de huidige constructie? Of moet dat deels maar gecommercialiseerd worden?
3: Nou, het energiehuis wordt nu natuurlijk nu weer, komt een nieuwe juridische rechtspersoon wordt er gevormd. En we gaan kijken, of de gemeente gaat kijken natuurlijk, hoe we die gaan invullen. En ja, we hadden met Kunstmin altijd voor een hoog cultureel statement gekozen. Maar dat is denk ik toch niet helemaal de invulling. Want ja, het zou commercieel toch denk ik nog wel iets beter kunnen, dat we meer kunnen halen uit het energiehuis. En je ziet nu ook de ondernemers van Post en het magazijn, die willen heel graag die Jeur de Boelbaan maken. Die zouden 1 januari de sleutel krijgen. Dat is dus nog niet gelukt. 1 juli wordt nu de rechtspersoon getekend. Dus dan gaan ze weer verder kijken en we hopen dat we heel snel een antwoord hebben. Wanneer de Jeur de Boelbaan open kan.
0: Ja, maar dat is dus een tijdelijk oplossing. Hè? Dat is geen structurele oplossing.
3: Want maar uiteindelijk een oplossing voor 4 jaar, de eerste 4 jaar. Dus na 4 jaar moeten we gewoon kijken hoe dat gaat. Maar het is natuurlijk ook, Wantuin West is gewoon een heel groot. Kijk, je hebt nu al Kozinski en de parkeergarage eerste, maar we willen er ook een zwembad bij hebben in de Wantuin. Een stadstrand. We zijn ook bezig met het regiokantoor, dat voor jongeren wordt, de jongerenwoningen. Dus dat allemaal bij elkaar is gewoon een heel groot plan wat ontwikkeld moet worden.
0: Ja, maar of dat afdoende is voor het gebouw. Want de exploitatie is ook een ander probleem natuurlijk geweest. Heel lang hebben de kamers leeggestaan in het gebouw. Congressen werden er nauwelijks aangedaan. Men bezocht het gebouw niet. Dat had ook te maken.
3: Nauwelijks. Er zijn 25.000 bezoekers. Is nou niet dat het niet bezocht wordt, hè?
0: Ik heb het over congressen.
3: Ook congressen zijn er nog niet, nee. Dat zouden we graag willen, dat er congressen komen ook, inderdaad. En dat was het probleem, dat was niet cultureel genoeg. Dus dat zouden we graag zien, dat er toch wat meer, ik kan zeggen commercieel, maar dat het wel geld oplevert, dat ze zelf ook de broek op kunnen houden. Dat is toch wel bij de VVD de insteek.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, het ligt wel op het bordje van de gemeente en daarmee ook op het bordje van de gemeenteraad. Jullie moeten daar eigenlijk over iets wat eigenlijk al lang bekend is. Ik bedoel, de geschiedenis van het gehele gebouw is bekend. We weten waar de missers gemaakt zijn. We weten waar de tekorten zijn ontstaan. We weten ook hoe de bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden. We weten dat een restaurant daar failliet is gegaan. En vervolgens inderdaad, in die bedrijfsvoering is denk ik ook iets niet goed gegaan. Want je hebt daar natuurlijk allemaal verschillende Stichtingen zal ik maar zeggen. Hè. Je hebt Bibelo, je hebt het allemaal. Maar allemaal moesten uiteindelijk zich gaan voegen naar. Het is een beetje een lappendeken. Constructie.
3: Ja, ik denk dat er gewoon een goede constructie moet komen. En dat en een goede cultuur komt. Goed poppodia. Dat de muziekschool moet erbij zijn. Natuurlijk met Tobie en ook met de popcentrale is belangrijk. En dat we gewoon meer ruimtes gaan vullen. Dat is dat kan heel goed. Het is gewoon een heel groot gebouw waarvan alles mogelijk is. Dus ja, om het dan niet te doen is gewoon heel erg zonde. En de horeca erbij te betrekken. Ja, er moet gewoon heel snel nieuwe horeca binnenkomen. Want dat is gewoon heel verbindend. Ja. En ook als je naar de film bent geweest, is het toch wel leuk als je ergens nog even een drankje kan doen. Dus dat zou ook mooi zijn dat dat helemaal goed gecombineerd wordt.
0: Maar het gaat geld kosten.
3: Ja, alles kost geld.
0: Ja. En zoals het er nu uitziet, moeten straks 20 miljoen opgehoest worden om de toren van de Grote Kerk te restaureren. En dan hoeveel miljoen zal hier nu mee gemoeid zijn om dat hele gebouw aan de eisen van de verduurzaming.
3: Er is ook natuurlijk heel veel geld al ingegaan, hè? Dus om nou even 30 miljoen down the drain te doen, lijkt me ook geen goed idee. Ik denk, we zijn ermee begonnen, hè? Het is een heel mooi pand. Het is een fantastische locatie. En die moeten we gewoon wel gaan exploiteren. Het is niet dat we er zomaar
0: Wie moet dat gaan doen voor de volgende VVD? Moet de gemeente dat gaan doen?
3: Nu met een nieuwe rechtspersoon. Het was eerst natuurlijk bij het Kunstmin. En dat komt nu bij de gemeente weer op zijn bord. En die moeten er gewoon een goede constructie gaan vinden. Dat het gewoon goed gaat lopen.
0: Ja, want eerst was de constructie met z'n allen. Degene die in het gebouw waren, die moesten het gebouw runnen. Nou, dat is een mislukking geworden. Toen is de constructie gekozen. Dat het een kaptein neer. En die zit in Kunstmin. En die, nou goed, dat is ook niet helemaal gegaan zoals we wilden. En nu ligt het weer op het bordje van de gemeente. Maar daarmee op het bordje van de gemeenteraad. Want jullie zullen daar straks in de gemeenteraad een besluit over moeten nemen.
3: Ja. Ik denk dat het gewoon een heel goed besluit zou zijn als we heel die omgeving daar. We zijn al heel erg bezig met die omgeving Wantij-West te ontwikkelen. En het energiehuis is daar gewoon een belangrijke speel in. En dat moeten we gewoon goed gaan organiseren. En dat het gewoon het kan gewoon helemaal hartstikke leuk worden. Dus dat moeten we gewoon
0: goed. Goed. Ik begrijp.
3: En cultuur moet natuurlijk hoog in het vaandel staan, maar niet de hoogste plek. Er moet natuurlijk ook gewoon geld verdiend worden, plat gezegd.
0: Ja goed, commerciële exploitanten neerzetten.
3: Ja.
0: Is dat een idee wat bij de VVD speelt?
3: Nou, ik denk dat je een mix moet hebben toch. Ik kan niet alles...
0: Ja, en wat vinden jullie ervan? Moet het in commerciële handen komen?
1: Nee.
0: En ik kijk even naar Paul en Raymond.
1: Ik denk dat nu de verantwoordelijkheid weer bij de gemeente ligt. En ik zou gewoon zeggen, laat het gewoon aan de gemeente zelf over. Ga niet meer met zo'n constructie werken zoals met de eerste stichting, daarna Kunstmin. Hou dat gewoon als gemeente zelf de vinger aan de pols.
0: Ja.
1: Lijkt me van, het gebouw is van ons. Van de gemeente, laat ik het zo zeggen. Dus ga dan niet weer een kunstmatige constructie bouwen. Hou het gewoon in eigen hand.
0: Ja, maar de gemeente heeft niet echt ervaring om congresgebouwen te exporteren.
2: Nee, dat klopt. Maar gelukkig hebben we nog...
3: aan commerciële partij.
2: Ja. Gelukkig hebben we nog anderhalf jaar. Hè. Het contract zeg maar, met Kunstmin loopt tot eind december 27. Dus we moeten die tijd goed benutten. Eigenlijk moet je dit jaar daar al goed op voorbereiden wat je wil. En wat de gemeente eventueel zou kunnen, dat is natuurlijk vooruitlopend op de besluitvorming en wat iedereen wil, dat is natuurlijk wel dat je soms een bepaald team kan samenstellen. Je kunt expertise binnenhalen die dat wel kan.
0: Ja.
2: Hè, dus, en daar moeten we denk ik naartoe streven. En daar hebben we dus nog anderhalf tijd voor. Dat is genoeg tijd. Moet je niet nu eerst een jaar lang zitten niksen. Hè, want er moet wel vaart achter komen. Maar dan geloof ik dat wel. En als ik even één ding nog mag aanvullen. Ik denk gewoon, alles begint bij de basis. En het gebouw moet eerst op orde. En het moet precies duidelijk zijn wat precies gedaan moet worden. En hoe. Kijk, het is heel simpel. Als je als particulier een monumentaal

0: Elk klein kind weet, hey, zonnepanelen, er liggen er nul. Kijk, je moet bij de basis beginnen. En met fout.
1: Ben je het ook eens dat als jij een concert geeft, dan zitten zoveel mensen, dan is het gewoon hartstikke warm met al die mensen. Dan hoef je de boel niet heel erg geïsoleerd te hebben. Dus ik denk dat het om heel het pand te isoleren, daar is gewoon geen geld voor. Maar ik vind zonnepanelen is natuurlijk wel, zei die ambtenaar ook, is wel een optie natuurlijk. Maar om heel het pand helemaal vanaf de grond helemaal A-niveau energielabel te hebben, ik denk dat dat niet haalbaar is. We moeten gewoon ook het gebouw gewoon exploiteren. Dat is toch echt wel... En dat het dan niet, als je dan met een kacheltje af en toe nodig hebt, is dan denk ik een stukje goedkoper dan dat we alles helemaal tot in de, met een A-label hebben geïsoleerd.
0: Ja, maar isoleren werkt natuurlijk twee kanten op. Hè. Je kunt aan de winter denken om de warmte binnen te houden. Maar in de zomer werkt isolatie de andere kant op. Dan kan je ook warmte buiten houden.
1: Ja, maar
0: ik denk dat het is een investering. Hè. Je gaat met zo'n gebouw is het logisch dat de energiekosten die je hebt bij het gebruik gigantisch zijn. Op het moment dat je de investering doet om een gebouw goed te isoleren, dat is een flink bedrag, ga je daarna alle jaren... Tot het einde van het gebouw ga je daar heel veel op verdienen. En dus, dat kun je uitrekenen hoe lang die terugverdientijd is. Lijkt me
1: je kan ook gedeeltes van het pand natuurlijk isoleren. Je hoeft nu, als je Kozinski gaat isoleren, alle zalen, alles te isoleren. Ik denk dat dat niet helemaal nodig is.
0: Nou ja, het isoleren zal vooral de buitenkant betreffen en niet de binnenruimtes.
2: De zalen van Bibelo die zitten natuurlijk niet aan de gevel. Die zijn al een apart compartiment, dus daar is op zich al wel wat gedaan. Ja, is een mate van...
3: Er zal gebrainstormd gaan worden. Maar er zal ook een zakelijke afweging gemaakt moeten. En dan zeg maar, wanneer het gaat om het gebouw zelf. Het is toch een stukje industriële complex. Wanneer het dan gaat om architectuur. Wordt ook dus als dusdanig gekoesterd. Het heeft zelfs nog een prijs gewonnen ooit. Toen het opgeleverd werd. Maar dat er veel moet gaan gebeuren. Het gaat ook heel veel geld kosten.
2: Ja, maar cultuur mag natuurlijk ook iets kosten. Hè? Ik bedoel, laten we ook. Hè, ik hoor heel veel commercieel exploiteren. Maar. Bibelo is een poppodium. Nou, er is geen poppodium in Nederland wat kan bestaan zonder subsidie. Mm-hmm. Dat kan gewoon niet anders. Het is geen AFAS of Ziggo Dome of zo. Het zijn geen enorm commerciële producties die je daar kunt neerzetten. Dus we hebben als overheid ook wel gewoon geld daarvoor over om cultuur te organiseren. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ook natuurlijk inderdaad verder te kijken van kunnen we het ook een multifunctioneel gebouw laten zijn. Dat sluit elkaar niet uit, maar ook hè, de aantrekkelijkheid. En Janine zei het natuurlijk ook van dat gebied moet helemaal aantrekkelijker worden. Maar ook Dordrecht zelf moet meer een aantrekkelijkere stad worden voor allerlei producties die dan bij ons hun plek krijgen. En dat, dat is, ja, nogmaals, dat is echt een project voor de hele lange adem. Want als ik vergelijk met Tivoli zit aan het spoor, 013 zit aan het spoor. Dat zijn aantrekkelijke locaties. Wij zitten eigenlijk net te ver van die OV-infrastructuur. De Doelen, hetzelfde. Heel veel congressen in de Doelen. Nou, ga daar maar eens mee concurreren. Dus het is nogal een opgave. Het is niet zo als we zeggen, nou, we besluiten een aantal dingen, dat het dan vanzelf goed komt. Het moet echt, zoiets moet groeien.
3: Nee, dat is het nadeel. Sporen is sowieso een nadeel natuurlijk. Want de hele mensen gaan tegenwoordig met de trein, althans wanneer het om congressen gaat. Dat is al flink wat.
2: Dat is ook een overweging die natuurlijk dat soort partijen meewegen. Ja. Van waar gaan wij zitten met ons congres?
3: Ja.
1: De waterbus is ook nog in de buurt, hè? Dus je kan ook via het water dingen mensen laten komen. Dus er is heel veel mogelijk, denk ik. En er zijn ook bussen en er staat ook een grote parkeergarage. Dus er is denk ik aardig wat mogelijk.
2: Ja, dat klopt. Maar als de Biesboshal natuurlijk ook ontwikkeld wordt, dan heb je natuurlijk veel meer daar in gang gezet. En dan, dan zou je ook moeten kijken naar een betere OV-verbinding.
1: Absoluut.
0: Zeker weten.
2: Want anders kom je er ook niet.
0: En ik denk ook dat het hele gebied ontwikkelen ook gunstig kan zijn voor het energiehuis. Dus daar geloof ik zeker in. Maar het ontslaat je natuurlijk niet van de plicht, zou ik bijna willen zeggen, om het ook gewoon voor het energiehuis zelf goed te regelen. Ja. Nogmaals, ik heb net een pleidooi gedaan voor verduurzaming. Ik denk ook dat als je een goed gebouw hebt, dat het ook weer aantrekkelijker is voor bijvoorbeeld wat congressen of wat je er ook in wil hebben, om naar een goed gebouw met goede faciliteiten die aan de eisen van deze tijd voldoen te komen. Dus ik denk dat het allemaal in elkaar in kan grijpen en dus een

0: win-win situatie kan worden.
1: Als ik zo jullie beluister, Raymond, Paul, Oceanine, hebben jullie nog steeds geloof in het energiehuis dat dat uiteindelijk op de duur rendabel kan worden?
0: Ik denk het zeker. Alleen waar ik mee begon, dat was het chagrijn wat her en der bestaat in de stad. Dat komt vooral omdat het zo ontzettend lang duurt. Ja, dan gaan mensen hun geloof verliezen. Het is nu aanpakken. En als je stappen zet, dan gaan mensen er weer in geloven. Want dan zien ze wat gebeuren. De meeste Dordtenaren zien nu van ja, er gebeurt niks. Dat is in ieder geval het gevoel wat men heeft. Dus die snelheid die is cruciaal.
2: Ja, en het energiehuis heeft de infrastructuur. We hebben er heel veel in geïnvesteerd. De zalen zien er gewoon mooi uit. Het is top-level technologie.
1: Ja.
2: Dus het heeft gewoon heel veel potentie. En het gaat er nu om de juiste hervormingen door te voeren.
1: Goed, daar hebben we 1,5 jaar de tijd voor, begrijp ik.
0: Zeker.
3: Ja, ze komen toch in januari, februari beter. Ook met een voorstel.
2: Er komt een visie, hè?
1: Dus, ja. Goed, nou, we wachten de visie af, maar ondertussen houden we wel de vinger aan de pols bij het energiehuis. Want het hoort erbij, het hoort er niet bij.
0: Wat mij betreft hoort het erbij, hoor. Het is onderdeel van Dordrecht. En ik wil nog even aansluiten bij wat Raymond net zei. Cultuur mag ook wat kosten. Cultuur levert namelijk heel veel. Hè. Iets heel belangrijks in het leven. Niet alles kun je in getallen uitdrukken, maar geluk en plezier, dat is onbetaalbaar. En niet voor niks trekken zoveel mensen. Janine noemde net het aantal bezoekers. Zoveel mensen, ik geloof 250.000, hè. Zoveel mensen komen daar naartoe om ja, lol te hebben, om plezier te hebben, om het leven te vieren. En dat staat op nummer 1.
1: Ja.
0: Dat mag wat kosten.
2: Goed. En als aanvulling, Bibelot had niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor en het jaar daarvoor hadden ze de meeste bezoekers ooit. Hè, dus laten we ook niet te negatief zijn.
1: Nee.
2: Het loopt nu wat terug, moet ik helaas ook wel bekennen. Maar we hebben echt een aantal hele goede jaren ook al gehad. Dus goed. Mensen vinden het, zoeken het energiehuis ook wel op.
1: Maar goed, de infrastructuur en het faciliteren daarvan is ook heel belangrijk.
2: Zeker.
1: Dat zal onderdeel moeten zijn van dat verduurzaamheidsplan. Goed, ik dank jullie in ieder geval. En dan hoor ik hier op de achtergrond hoor ik wat geluiden. Zijn dat pannenkoekgeluiden?
3: Ja, dat klopt. Ik moet weer even wat flessen beslag schudden.
1: Oh, ja, goed.
0: In ieder geval. Succes de mensen.
3: Dankjewel. Hè.
1: Succes met pannenkoeken bakken.
3: We gaan van het energiehuis gewoon ook en de omgeving gewoon ook een feest maken. De plannen zijn er allemaal en we gaan ze gewoon hopen dat het snel in de uitvoering komt.
1: Goed, dus, jullie zijn optimistisch en wij vanuit de pers blijven het kritisch volgen.
3: Oké, prima. Dankjewel, ja. Ben. Tot ziens.
1: Dag.
3: Dag.

0: 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gaan drinken of bijvoorbeeld tanden poetsen. Bij standaardcontrole door waterbedrijf Evides is in het leidingwater de E. coli-bacterie aangetroffen, liet de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gisteravond weten. Ruim 200.000 inwoners zijn door het kookadvies getroffen. Het advies geldt ook voor water dat uit de koeker komt. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren. Maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- of darmklachten. Waterbedrijf Evides neemt op dit moment extra monsters van het water in Dordrecht, Hendrikido Ambacht en Zwijndrecht om mogelijke verontreiniging te meten. Het advies van Evides en van de veiligheidsregio om water eerst 3 minuten te koken leidde gisteravond al meteen tot een run op flessen water. En dat leidde in een aantal supermarkten tot geduw en getrek onder klanten. En daarom worden nu extra medewerkers en soms ook beveiligingspersoneel ingezet. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel reizigers lastig om alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor deze werkzaamheden. Later dit jaar zijn er nog afsluitingen in juli, november en december. Ook op de hoge snelheidslijn rijden geen treinen en NS zet het hele weekend bussen in. En Circus Up op de Maasboulevard in Schiedam is afgelast omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet kan worden gegarandeerd. Dat heeft burgemeester Harald Bergman bepaald. De circustent in Schiedam zou moeten worden afgebroken en helemaal opnieuw moeten worden opgezet en dat is geen haalbare kaart, aldus Bergman. De burgemeester betreurt het voor alle betrokkenen dat de voorstellingen van Circus Up niet doorgaan. Het weer nog, geregeld zon, droog, maximaal ongeveer 18 graden. En ook morgen blijft het de hele dag droog en er is naast zon ook wat meer bewolking dan vandaag. De komende week stijgt de middagtemperatuur steeds een beetje, tot uiteindelijk zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan verschillende files door werkzaamheden en Duitse grenscontroles. De A76 vanuit Geleen is het op onthoud 10 minuten voor de grens. Op de N296 staat het vast van Susteren naar Maaseik voor de Belgische grens. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook zo'n 10 minuten in de file bij Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Heerlijke intro van het programma, hè? I still don't care. Lekker onverschillig allemaal. Nou, wij zijn niet onverschillig. We zijn een uur lang gezellig op de radio bij ons in de buurt. Dat betekent Rechtstede, Alblasser, Baard, ja, weet ik veel. Overal. Eiland IJsselmonde, een heel eind. Tot aan Gorinchem toe. Wat een gezelligheid, zeg. En weet je, het leuke is, ze zijn er allebei weer, hè, de meiden. Hé, hey, Floortje.
1: Hallo.
0: Nou, vertel maar, waar was je verleden week?
1: Ik was op een festival bij... Ik was op One Type Op.
0: Dat meen je
1: niet. Dordrecht.
0: Ja. Ja, dat had je verteld, dat je erin zou gaan.
1: Dat had ik al verteld. Ja, het was wel gezellig.
0: Was het leuk?
1: Het was heel leuk, ja.
0: Wat was de mooiste act die je hebt gezien?
1: Nou, lastig weer. Douwe Bob was er. Dat was de enige die ik kende. Dus dat was dan ook automatisch de leukste.
0: Nee, meestal zijn de onbekende bandjes die nog beginnen zijn het leukste.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb echt niet zo naar de bandjes geluisterd. Ja,
0: natuurlijk
1: niet. Ik waren echt heel veel andere dingen aan het doen. Dus
0: ja.
1: Ik heb niet zo op de bandjes gelet.
0: Oh, maar waar heb je het meest op gelet dan?
1: Ik heb gewoon heel veel met mensen gepraat eigenlijk. Ik heb meer gewoon gekletst.
0: Ja, maar het was gezellig.
1: Ja, het was wel gezellig.
0: Natuurlijk, ja, dames. Het zit allemaal met de beppie, joh.
1: Ja.
0: Meren,
1: ja,
0: zet even je ogen weer in ruststand en kijk niet zo boos naar mij. Hoe is het?
2: Gaat wel goed.
0: Wat heb je gedaan van de week?
2: Van de week was er het open podium bij ons op school.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan gaan er eigenlijk allemaal zelfgemaakte acts worden opgevoerd. En het was echt een hele leuke editie.
0: Oké, nou, misschien kunnen we het er straks nog even over hebben.
2: Vast wel.
0: Ik denk het ook wel. Wat hebben we nog meer? We gaan straks de boeken in. Want we hebben een gast, Annemieke Bongaerts. En die heeft een nieuw boek uitgebracht. En het gaat over een huis in een andere dimensie. En dat huis zit in hetzelfde huis opgesloten. En er gebeuren allemaal magische dingen. Spannend allemaal. Blijven luisteren dus. En we gaan nog met Mera praten trouwens. We proberen ook nog met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid contact te krijgen over dat drinkwater gebeuren. Maar die zijn niet heel erg snel van te reageren. Dus wat dat gaat worden, dat gaan we straks wel zien. Verder hebben we het leukste nieuws uit de buurt en natuurlijk de gezelligste muziek. Niet te vergeten dat onze David techniek doet vandaag. Het is een lekker uurtje, dus zet je radio wat harder en ga meezingen.

0: Let's go. Aan de muziek ligt het niet, het zomerse gevoel, maar aan het weer moet je nog een paar dagen wachten. Het is nog geen weer om pootje te baaien aan Zandvoort, maar we kunnen al wel buiten spelen. Dus het begin van de zomer is er en daar doen we het dan ook mee. Op het boek Een Huis in een Huis, zo heet het boek niet trouwens per se, maar er komt een vervolg. Het gaat over iemand die erachter komt dat in het huis van haar opa een extra dimensie is. De magie die spatte daarna vanaf. En de schrijfster, Annemieke Wongaerts, die is in de studio om hierover te vertellen. Goedemiddag, Annemieke.
1: Goedemiddag.
0: Om te beginnen, wat denk je? Is in de ruimte waar jij hier nu bent ook een extra dimensie? Zouden we kunnen overstappen?
1: Nou, ik denk het niet, nee hoor.
0: Dat niet?
1: Nee.
0: Het zou toch wel leuk zijn?
1: Het zou leuk zijn, maar het zou een beetje klein zijn, toch?
0: Ja, oké. Maar is dat een voorwaarde voor een magische ruimte?
1: Niet echt, nee. Maar als je er heel lang in moet leven, wel, denk ik.
0: Mm-hmm. We zijn alweer aangekomen bij deeltje 2.
1: Ja.
0: Dus dat is al bijzonder op zich natuurlijk. Hoe moeilijk is het als een niet-broodschrijver zijnde om dan een tweede boek uit te brengen?
1: Moeilijk. Tenminste, het uitbrengen is niet zo moeilijk. Zeker niet als je bij dezelfde uitgever blijft.
0: Mm-hmm.
1: Maar de verkoop wordt natuurlijk moeilijker.
0: Ja.
1: Want mensen grijpen eerder naar een bekende auteur dan naar een onbekende auteur.
0: En dat is je probleem ook met boekhandels om nu te promoten?
1: Inderdaad, ja.
0: Dus dat is lastig. Laten we even kijken bij deel 1. Het ging om een huis in een huis. Maar hoe begon dat verhaal nou ook alweer?
1: Jenny die vond in de bibliotheek van het landhuis van haar grootouders in Engeland vond ze een klein boekje en daar begint ze in te lezen. En als ze daarin gelezen heeft, denkt ze de bibliotheek uit te lopen. Maar dan komt ze dus in die andere dimensie terecht.
0: En daarna gebeurt er van alles.
1: En dan gebeurt er van alles en dan moet ze er weer uitzien te komen. En mm-hmm. ontdekt ze dus dat er magie bestaat.
0: Ja, want dat had ze natuurlijk helemaal niet geweten.
1: Nee, dat kon ze niet weten.
0: En daarna gebeurt er nog van alles en nog veel meer aan spannende zaken.
1: Inderdaad.
0: Tot aan de zwarte toverkunsten toe.
1: Ja, de zwarte magie komt er ook in voor. En daar moet ze op een gegeven moment ook tegen gaan strijden. En gelukkig wint ze dat natuurlijk. Maar daar kunnen we niet te veel over vertellen.
0: Nee. Nou goed, dat was het vorige boek. Dus dat mag nu wel, denk ik. Dan ben ik wel benieuwd nu deel 2 is. Het vorige boek is goed afgesloten. Ze hebben alles overleefd. Ook al hebben ze dan tegen enge mensen moeten strijden.
1: Ja.
0: Wat gaat er nu allemaal gebeuren?
1: Het tweede boek heet ook weer Een Huis in een Huis. En nu heet het Jenny en de Magische Wezens.
0: Juist. En daar zit het verschil in, hè?
1: En daar zit het verschil in.
2: En wat voor magische wezens moet ik me dan allemaal indenken?
1: Er zijn de aardknobbels, dat zijn vieze, smerige, stinkende mannetjes. En de boomknoesten, die zijn in staat om zich aan te passen aan elke boomschors en elke struik. Zoals een beetje een chameleon en een inktvis dat kan. En die hebben ook de gave om bomen en struiken te genezen. En dan heb je nog luchtsnotters en mengelmoezen. En natuurlijk het wezen die iedereen wel kent in de magische verhalen, de draak.
2: En die staat ook op de voorkant.
1: Ja, dat klopt.
2: U vertelde over het eerste boek dat u daar eigenlijk helemaal niet blij mee was, de voorkant. Is deze wel geslaagd?
1: Deze voorkant vind ik wel erg leuk en ik denk dat deze ook meer aanspreekt bij kinderen.
2: Oké. En wat voor leeftijd zou het kunnen zijn, dit boek?
1: Het eerste boek was van 9 tot 12 jaar en dit boek is vanaf 10 jaar. Dus het is ook heel erg leuk te lezen voor volwassenen. Die houden van fantasie en magie.
2: En wat gaat er allemaal gebeuren dan met de draken en de magische wezens?
1: Daar gaat van alles mee gebeuren, maar daar kan ik natuurlijk niet te veel over vertellen. Dan moet je het boek echt gaan lezen.
0: Okay. Jawel, jawel, je kan wel een stukje van het tipje van de sluier oplichten.
1: Is toch? Dat zo?
0: Ja, dat kan best wel.
1: Ze vinden in ieder geval een drakenei.
0: Mm-hmm.
1: En als dat drakenei dan uitkomt, dan wordt het natuurlijk een beetje een probleem. En ze vinden natuurlijk de moeder draak. En in Burley Beacon, dat is een echt bestaand dorp in Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Daar is dus de mythe dat daar ergens een draak begraven ligt. En dat verhaal heb ik dan opgepikt en verwerkt in mijn boek. Maar dan natuurlijk met fantasie.
0: Ja, is het zo dat je voor je boek ook inderdaad bestaande gebeurtenissen gebruikt en locaties?
1: Soms wel, ja. Inderdaad. En ze gaan ook naar de bibliotheek van Londen. De grote British Library.
0: Mm-hmm.
1: En bepaalde dingen moet je toch een beetje echt maken.
0: Zeker wel. Is het ook zo, je moet natuurlijk heel veel fantasie hebben en allerlei dingen uitzoeken.
1: Ja?
0: Je verzint van alles. Magische wezens, draken. Zijn er dingen die je nu al verzint, of misschien zelfs benoemd, maar er nog niks mee doet, omdat je dat dan eventueel in een volgend boek pas gaat gebruiken?
1: Ja, dat is zo. Ik ben nu aan het onderzoeken waar er binnen Europa allemaal heksenplaatsen zijn. Of waar men in ieder geval verhalen over heeft en hebben. En ja, dat zoek ik op. En dan bekijk ik hoe dat er op Google uitziet om het een beetje echt te maken, zeg maar. En daar kunnen dan weer verhalen plaatsvinden.
2: Is Jenny klaar na dit tweede boek?
1: Nee, Jenny is niet klaar, denk ik. Maar we moeten eerst even afwachten hoe dit boek gaat lopen. En dan kunnen we altijd verder gaan denken aan een derde.
0: Duidelijk. Ik vind het heel spannend, vooral met al die magische wezens. En dan zeg ik van, ik vind het heel spannend. Ik ben natuurlijk een volwassene. Je begon met wat je net al zei, het boek is voor de jeugd. Is nou bij deel 1 uitgekomen dat papa en mama het ook wel leuk vonden dat je het hebt opgeschoven?
1: Nou, er werd inderdaad veel positieve reactie kreeg ik van volwassenen. Die het boek ook heel erg leuk vonden. Dus toen heeft de uitgever 10 jaar en ouder van gemaakt. Dus ik zou zeggen tegen volwassenen die houden van magie en fantasie, lees het boek.
0: Ja, verdiep je in de avonturen van Jenny. Dat moet jij ook doen, Mere.
2: Ja, dat gaat goed komen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Mooi zo, dan gaan we dat regelen. Zeg, het belangrijkste is, we hadden al een beetje benoemd, niet iedere boekhandel legt het boek zomaar neer. Want dan leggen ze liever een bekende schrijver op die plek. Hoe ga je het boek nu verkopen en waar?
1: De 24e juni komt het echt uit. Mm-hmm. Dan heb ik mijn boekpresentatie in de bibliotheek van de Beverwaard.
0: Ja.
1: Om 2:30. En nu kan je bij de Boekscout, een uitgeverij, kan je een pre-order plaatsen. En dan kan je alvast bestellen.
0: Duidelijk. Nou, dan moesten we dat maar gaan doen. Boekscout, dat kunnen we allemaal vinden op de computer. Hè?
1: Zeker. En als je dan intikt een huis in huis, dan kom je er vast wel.
0: Ja, ja. En als je dan deel 1 nog niet kon, bestel je ze allebei.
1: Dat kan ook. Maar in boek 2 staat op de laatste bladzijde, meen ik dat het is, een linkje met een QR-code. En dan kan je hem via die QR-code alsnog bestellen, deel 1.
0: Ja, is het zo, tot slot nog eventjes, kan ik deel 2 gewoon spontaan beginnen te lezen? Of is het handig om eerst even toch deel 1 te doen?
1: Het is handig als je deel 1 eerst leest. Maar er worden wel veel linken gelegd naar deel 1. Dus om een beetje uit te leggen wat er dan in deel 1 gebeurd is.
0: We gaan hem bestellen bij de Boekscout en dan gaan we lezen. Ik ga je om te beginnen een bijzonder mooie boekpresentatie wensen.
1: Dank
0: je wel. Nog maar een paar nachtjes slapen, hè?
1: Ja, nog een paar nachtjes. Nog even volhouden.
0: Nog even volhouden.
1: Maar als die dadelijk helemaal is uitgekomen, dan kan je hem ook gewoon bestellen bij alle online boekwinkels. En bij je eigen boekwinkel.
0: Dus dan gaat het toch nog allemaal goed komen.
1: Wel ja.
0: Hopen dat hij flink verkocht wordt. En dan spreken we elkaar vast weer een keer voor deeltje 3.
1: Ja, en bedankt voor de uitnodiging.
0: Zeker wel. Annemieke Bongaerts en het boek Een Huis in een Huis over Jenny is heel erg leuk om te lezen. Zegt deze niet jongere man meer inmiddels. En als die het zegt, dan is het zo. Lezen dus. Een grenzeloos weekend. En wij gaan de muziek weer in met Meteor. Het beste aan mij, dat ben jij.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De Natuur- en Vogelwacht Ablassewaard houdt op zaterdag 27 juni een open middag in het Streek Natuurcentrum in Papendrecht. Bezoekers kunnen kennis maken met de activiteiten van de vereniging via lezingen, demonstraties, workshops en informatiestands. Op het programma staan onder meer vogelringen, nestkastjes bouwen, een fotoworkshop en diverse kinderactiviteiten. Ook is er gelegenheid om een wandeling te maken door de Heemtuin en een boekenmarkt te bezoeken. De website Sliedrecht 24 meldt. Er komt geen gezamenlijk zwembad van Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam op de locatie De Blauwe Zoom. De grondeigenaar wil de grond niet verkopen en ziet geen mogelijkheden om mee te werken aan de plannen. Ook had de gemeenteraad van Hardingsveld-Giessendam de locatie eerder al afgewezen vanwege woningbouwplannen. Daarom stoppen beide gemeenten met verdere stappen voor deze plek. De aandacht gaat nu naar de twee overgebleven locaties, Zwijnskade en 't Oog.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel, langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hik Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. In bibliotheekaanzet in winkelcentrum Walburg kunnen inwoners terecht voor hulp bij financiële, sociale en digitale vragen. De sociaal medewerkers houden daar regelmatig spreekuur om mensen laagdrempelig ondersteuning te bieden. Bezoekers krijgen hulp bij zaken als DigiD, belastingzaken, financiële problemen of andere vragen rondom de overheid. Volgens de betrokkenen helpt de samenwerking om problemen vroegtijdig te signaleren en inwoners sneller naar de juiste ondersteuning te begeleiden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. Bibliotheek Bonnes organiseert aanstaande woensdag opnieuw een workshop Smartphone Fotografie. Deelnemers leren hoe zij betere en creatievere foto's kunnen maken met hun eigen telefoon. Tijdens de workshop komen onderwerpen als belichting, compositie en scherptediepte aan bod. Evenals handige functies van de smartphonecamera. De bijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte in de bibliotheek en een korte wandeling door de wijk om direct in de praktijk te oefenen.
2: Weekblad De Brug schrijft over. De inschrijving voor Burendag 2026 in september is geopend. Burendag is bedoeld om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen en de onderlinge betrokkenheid in wijken te vergroten. Deelnemers kunnen via de website een Burendagpakket aanvragen met materiaal voor activiteiten en gezellig samen zijn. Met de jaarlijkse actie willen de organisatoren ontmoeting, verbondenheid en een sterkere sociale samenhang in buurten stimuleren.

0: Red Hot Chili Peppers bij Grenzeloos Weekend en Californication. Toestanden over drinkwater met de E. coli bacterie en de poepdingen. Allemaal eng verhaal. Het is een beetje misgegaan op het moment in Dordrecht. De politie moest eraan te pas komen. Omdat mensen water wilden halen wat er niet meer was inmiddels. De verhalen zijn te vinden bij de collega's van Dordrecht en Rijnmond. We konden niet zo gauw iemand voor 2 uur in de uitzending krijgen. Dus dat was jammer. Anders had ze het persoonlijk even kunnen vertellen. Het is eigenlijk ook heel simpel. Hè? Als je water gaat koken zelf. Water is op zich wel bruikbaar. Het moet 3 minuten doorkoken. Daarom kan je eigenlijk geen waterkoker gebruiken. Want die slaat af als het water gaat koken. Zodra het kookpunt bereikt is. Dan moet je nog 1 minuutje of 3 minimaal doorkoken. Dus die bacterie dood kan het water gewoon gebruiken. Het is alleen natuurlijk... Een waterkoker die slaat steeds af. Dus je moet gewoon in een pan of een ouderwetse fluitketel. En dan is het geregeld. Nou, bij deze gratis tip. Doe er wat handigs mee. En gebruik je gezonde verstand. En er is vast wel ergens familie. Net in een andere gemeente. Bij een ander waterstation. Waar je gewoon water kan halen. En dan hoef je allemaal geen ruzie over te maken. Zeg, leuk is, die meiden die hier zo bij ons zitten, ze zijn we best wel trots op. Die doen van alles en nog wat hier voor de radio, maar ze zitten ook nog gewoon op school. Meren bijvoorbeeld doet een opleiding, gecombineerd ook met dans en theater, toch Meren?
1: Dat klopt.
0: En dat is buitenschooltijd nog eens een keertje.
1: Ook nog, ja.
0: Alsof het allemaal niet genoeg is. Waar komt jouw liefde voor dansen vandaan?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb vroeger toen ik op sport mocht eigenlijk verschillende proeflessen gedaan en een dansschool gekozen en daar eigenlijk altijd gebleven.
0: Ja, nou heb ik toevallig jouw moeder een keertje ontmoet en die heeft een filmpje van jou laten zien. Dat is een klein wichtje en die stond vrolijk te dansen en te doen alsof je gewoon al 17 jaar was op dat moment.
1: Ja, dat was dan waarschijnlijk dat ik K3 of een eindje aan het zingen was.
0: Ja, er was geen geluid bij, dus dat weet ik niet.
1: Oh, oké. Nee, waarschijnlijk was het zoiets. Dat deed ik vroeger heel vaak, ja.
0: Maar dat zat er gewoon al in, die beweging.
1: Ja, klopt.
0: Dus jij bent gewoon eigenlijk geboren artiest?
1: Ja, nou ja, in ieder geval iemand die heel erg houdt van dansen.
0: Ja. Wat vind jij nou leuk aan dansen dan? Ik bedoel, ik ben een ontzettend stijve hark. Ik kan geen voet naast de andere zetten of ik val om. Jij doet dat gewoon. Waar komt het vandaan?
1: Het is gewoon heel vrij en dat is heel erg fijn. Vooral als je bijvoorbeeld, ik vind het zelf heel leuk om te improviseren. Mm-hmm. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet, want alles is goed. En ja, ik weet niet, dat is heerlijk.
0: Ja, ik heb een voorstelling van jou gezien, want we moesten natuurlijk weten waar het over ging allemaal.
1: Ja.
0: Dat zat natuurlijk wel binnen de lijntjes.
1: Ja.
0: Dan mocht je niet zomaar een beetje freeplayen.
1: Nee, de uiteindelijke voorstelling niet. Maar het was een heel maakproces. Dus heel veel van de danspassen en frasen die erin zaten zijn zelf gemaakt.
0: Ja. Is het dan ook zo dat je van tevoren best wel inbreng hebt in hoe dat eruit gaat zien?
1: Ja, bij dit proces dat we hebben gehad wel. Er zijn sommige leraren of processen dat je wat meer vastzit aan wat je moet doen. Mm-hmm. Maar we hadden gelukkig de vrijheid om eigenlijk heel veel zelf te maken.
0: Ja, nooit is wat gebroken per ongeluk.
1: Nee.
0: Nou, wat ik zeg, ja, ik zou gewoon 2 benen breken gelijk. En dat zou helemaal verkeerd aflopen.
1: Nee, in dat opzichte niet. Nee.
0: Nou, altijd prettig.
1: Ja.
0: Wil je ermee doorgaan? Wat ga je doen als je groot bent, zeg maar?
1: Nou, als ik groot ben... ik denk niet dat ik het professionele dans inga.
0: Huh?
1: Nu op de middelbare school is het eigenlijk, ben ik gewoon heel erg blij dat ik het nog soort van ernaast heb. En dan ook nog theater kan doen. Maar niet voor als baan.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oké, nou, dat is jammer voor je liefde van je. Dat valt dan toch wel weer tegen.
1: Ja, maar ja, ik zit nog steeds bij die dansschool buitenschool, hè. Dus dat komt ook wel.
0: Ja. Je doet natuurlijk danstheater.
1: Ja.
0: Wat is dan dansen? Dat is één ding. Theater is weer heel wat anders.
1: Ja. Eigenlijk is theater gewoon in de context van danstheater het spel en het acteren.
0: En wat is dan leuk?
1: Op school is het acteren leuker.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Nou, die had ik niet zien aankomen. En wat maakt dat leuker dan dansen?
1: Omdat je daar misschien nog net iets meer jezelf niet kan zijn. Soort van. En dat is altijd wel heel erg leuk om mee te spelen van oké, hoe ver durf ik te gaan? Want ik ben soort van toch eigenlijk niet zelf.
0: Nee. Heb je een beetje wat aan je ervaringen hier bij de radio?
1: Ja, Vlotte Babbel helpt wel heel erg.
0: Ja? Vertel eens.
1: Nou, soms moet je gewoon tekst neerpennen of willen ze dat je iets presenteert of snel even iets pitcht. En het helpt wel dat je hier dan goed leert te praten en snel denken.
0: Ja, ja, ja, zeker. Heel assertief moet je zijn.
1: Ja.
0: En dat lukt jou volgens mij wel, hè?
1: Ja.
0: Je hebt altijd wel je mondje bij je.
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je zo ook geboren?
1: Ja.
0: Helemaal duidelijk. Mooi hoor. Hey, we gaan er later nog eens een keer verder over praten natuurlijk hoe dat gaat. Want je opleiding is nog niet klaar. Hoe lang moet je nog?
1: Ik zit nu in het vierde jaar. Dus volgend jaar nog en dan doe ik eindexamen.
0: Oh ja, en ook nog gaat dat wat worden? Want je moet ook nog gewoon school doen.
1: Ja, jawel, ja.
0: Engels, wiskunde, weet ik veel.
1: Ja, nee, dat komt allemaal wel goed hoor.
0: Ja, ja, ja. We maken ons zorgen af en toe om je.
1: Maar dat hoeft niet.
0: Dat hoeft niet.
1: Nee, nou, dat komt goed.
0: Dat is fijn om te horen. En daarna dan ga je wel iets verder doen, maar dan is het dansen voorbij. Op school dan?
1: Ja, op school wel, ja. Ja, maar ja.
0: Eigenlijk best jam, hè?
1: Ja, dat is het ook wel. Want het is heel gek om te bedenken dat daarna een soort van wegvalt wat je 5 jaar lang gedaan heb op de middelbare school.
0: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant ook goed om soms iets nieuws te doen. Dus ja.
0: Ik ben benieuwd. Heel spannend. Maar je blijft wel bij Grenzeloos Weekend.
1: Zeker.
0: Ja, ja, want we willen je niet kwijt. Jou ook niet hoor, Floortje. Je zit er nou wel bij, maar vorige keer gaan we jou aan de tand voelen. Maak je wel geen zorgen. Dat komt best goed. Hé, hey, dames. Ja, ik zeg het, wij zijn trots op jullie. Dat jullie scholier zo'n mooie stappen zetten. En ga er lekker mee door.
1: Dankjewel.
0: Oké, dan gaan we een lekker gezellig plaatje draaien nog. Want dat kan nog net eventjes. Ik krijg het niet uitgesproken hoe die plaat heet. Maar neem van me aan dat dit een lekker moppie muziek is die je mee kan zingen. Oh, heb je geen idee wat je zingt.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Winkelhart Ridderkerk staat vanmiddag in het teken van Ridderkerk op Stelten. Verschillende groepen steltlopers lopen door het centrum en zorgen voor een kleurrijk straattheater. Het evenement staat dit jaar in het teken van het WK voetbal en de Nederlandse kleuren. De steltlopers worden begeleid door muziek en maken onderweg op diverse plekken in het winkelcentrum een tussenstop.
2: Zo is het nu maar net. We kunnen nog heen gaan om te kijken. Ik heb er even contact over gehad hoe dat zit met dat steltlopen. Ze houden afstand, dus je hoeft niet voorzichtig te zijn. En we lopen elkaar niet omver en ze gaan allemaal leuke dingen doen. Bijzonder om naar het centrum van Ridderkerk te gaan als je dat wil meemaken. Zit je zo door die top 40 te bladeren en staat al wekenlang een plaat in die al zo ontzettend oud is. Ik denk, weet je wat, we draaien er gewoon een heel klein stukje van. Dit is Michael Jackson en Bill.

0: Billie Jean van Michael Jackson. Een hele oude kraken, maar met heel veel liefde nog eventjes terug laten horen dan. Met dank aan de top 40. En er zit heel verhaal, want daar hebben we helemaal geen tijd voor, joh. We moeten nog een plaat draaien straks. Het is bijna nieuws. De mannen van de sport, die staan je te trappelen. Allemaal druk, druk, druk. Even vooruitkijken nog, hoor. Want er komt weer een week aan. Een week waarin het weer gaat verbeteren. En misschien ons humeur dan ook wel. Floortje, heb je nog een leuke week te goed?
1: Nou, een beetje een drukke week, want ik moet een film maken voor geschiedenis.
0: Dat meen je niet, joh.
1: Waarin ik George Washington ben. Dus,
0: Je lijkt ook.
1: Ja,
0: ik zou een baard opplakken, maar voor de rest gaat het goed.
1: Een hele goede rol voor mij, dus dat is wat ik ga doen.
0: Oh, hartstikke leuk. Volgende week ga je het vertellen.
1: Ja, dat is goed.
0: Mooi zo. Ja, joh. Oh, Merië ligt haast onder de tafel.
2: Ik vind het echt een heel leuk idee. Ja.
0: Wat?
2: Ik vind het echt heel slim.
0: Waarom?
2: Ja, een video waarin je George Washington bent. Ja. Dat is toch gegarandeerd een hoog cijfer?
0: Tuurlijk is dat een hoog cijfer. Ja, maar ze is niet gek.
1: Nee, daarom doe ik het.
2: Ja, ja, precies. Nee, maar dat is toch gewoon gegarandeerd een hoog cijfer. Dat is echt een goed plan.
0: Ja. Ja, wat ga je doen van de week?
2: Ik ga naar een verjaardag van een vriendin.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Taart eten.
2: Ja.
0: Jij wordt nog eens een keertje zo dik, joh. Je moet een beetje aan je lijn doen.
2: Oké, en bedankt.
0: En gezonde hapjes
2: heel
0: eten.
2: Heel lief.
0: Ja, ja. Dat weet je bij mij, hè?
2: Ja.
0: Altijd de liefste woordjes. Maar het is altijd goed bedoeld, moet je maar denken.
2: Oké.
0: Zeg, zullen we afscheid gaan nemen? Want het is hoog tijd.
2: Oké. Okay.
0: We gaan alle zenders weer van elkaar afkoppelen. Dat betekent dat Grenzeloos Weekend een week lang uit de lucht is. Behalve in Sliedrecht. Want bij Merwe kunnen we maandagmiddag vanaf 4 uur nog eens een keertje luisteren. Mm-hmm. Dat is nog eens
2: leuk. Ja. Je moet wel eerst David bedanken.
0: Waarom?
2: Omdat hij heel goed de techniek gedaan heeft.
0: Oh ja, David, onze technicus, je zou bijna vergeten. David, leuk dat je er weer een keer bij was. Het is een tijdje geleden, maar kom volgende week nog eens een keer of zo. Lijkt me leuk. Mooi, dan gaan wij eruit met Robbe Herzen, muziek uit Limburg. En bestel maar tot aan het nieuws dus. We gaan jullie een grenzeloos weekend wensen thuis. En op naar het mooie weer. Volgende week, als we elkaar spreken bij dezelfde luidsprekers, dan zeggen van het is mooi warm weer. Fijn weekend.

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio
1: Rijn. Van de ANWB. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de N296 Susteren Maaseik bij de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Bloomberg met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen, kwartier vertraging bij Roermond-Oost. Vanaf knooppunt het Vonderen 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de N296 vanuit Susteren naar Maaseik bij de Belgische grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Ewout Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. En 20 minuten is je tijdsverlies als je over de N296 vanuit Susteren naar Maaseik rijdt. Want bij de Belgische grens staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hik Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: De zorgvriezen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht, 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht, 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hik Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio
2: Rijnmond. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Ewout Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste markten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Drecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie, noemt te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De tijd van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is de fietsen van de ANWB. Op de A3 is uit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Dans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation.

0: Styles. De X-Files van je radio.
1: Enter your 4-digit code.

Muziek sneller dan je schaduw. Staal.

0: Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio
1: Rijnmond. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1,5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Company. Mail jouw reacties naar info@thebeatcompany.nl.

0: Zomer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht, 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Ewout Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1,5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht, 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Enige.

0: it would come to this. And it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Ja. Bijna. Zulke goede voorbereiding en dan toch een beetje feedback op de microfoon. Een beetje jammer. Welkom bij Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn weer live ook bij TikTok. En natuurlijk op de radio, de Rechtsstad FM, wordt het live uitgezonden op de vrijdagavond. En als je dus op de zaterdagavond luistert, dan hoor je een herhaling. En dat kan ook bij Atos Radio zo zijn. Deze week heb ik weer een hele bomvolle show met heel veel nieuwe techno. En dat is dan ga ik lekker aan elkaar mixen, zoals elke week door mezelf, dus Paul Henderson. Behalve als we een tv-uitzending hebben, meestal een gast hebben dan. Maar in dit geval hebben we dat niet. Dus ga ik het gewoon lekker zelf doen. 2 uur lang techno op jouw radio.

gewoon even aankondigen. Goedenavond. Ja, dan vliegt de tijd weer. We zijn op de radio en bij Twitch. Bij TikTok. Maar de tijd vliegt en het eerste uur zit er alweer bijna op van Basic Beats. Maar zometeen in het tweede uur hebben we nog heel veel meer nieuwe muziek. Nieuwe techno. De meeste is niet eens een paar dagen oud. Dus even een paar minuutjes naar het nieuws. En dan zometeen weer terug met heel veel nieuwe techno. Tot zo, naar het nieuws.

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hik Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond-Oost. 3 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht 1 kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Ja, welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Ja, we gaan dit uur ook weer helemaal los met de techno. Iets meer uptempo als je hoort dan het eerste uur. En dat doen we eigenlijk gebruikelijk altijd in het tweede uur. Maar het mag, het is des te mooier. Behoorlijke bak percussie komt er voorbij. We beginnen gelijk goed dus met D-Cold. Die heeft een repaint mix gemaakt van een Gen. Die is gemaakt door Gavin Gall. Oorspronkelijk artiest. En daar beginnen we dus mee. Lekker blijven luisteren. Basic Beats bij jou. Radio.

dan vliegt de tijd weer. Want het zit er alweer bijna open voor Basic Beats voor deze week. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk. Want dan wordt het nog herhaald bij de op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Verder kan je het ook wel terugluisteren, ook via uitzendingen gemist van Atos Radio en RTV Papendrecht. Het YouTube-kanaal van TV Papendrecht hebben we ook eens een keer een aantal shows, wat visuals op de achtergrond, kan je ook nog eens een keer terugkijken. Ook met gast-dj's, hartstikke leuk. Als je daar toch bent, dan follow en weet ik wat. Dus ook hebben we nog een website, www.basicbeats.nl. Daar kan je eigenlijk alle terugluistermogelijkheden terugvinden ook. Zo hebben we ook een Soundcloud en een eigen YouTube. En ook nog een Twitch TV, maar goed, daar zitten we nu even niet. Omdat we nu op TikTok zitten. Voor de radio zeg ik bedankt voor het luisteren. En voor TikTok, bedankt voor het kijken. Deze gaat nog even door, ik kan er nog eentje achteraan mixen. We zien wel. Graag tot de volgende keer.

Reinhard Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.